0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 6 uur top headlines krijg je van Lore.
4: Goedemorgen. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
5: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
4: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. De Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.
2: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
6: Volgens mij is het zover. Het is 1 oktober vandaag en de herfst is officieel begonnen.
7: Ik heb het ook willen merken. Het was echt verschrikkelijk.
6: Ja, hè?

0: Ik zeg het, volgens mij is de herfst officieel vandaag begonnen. Eerder zelfs deze nacht.
1: Ja.
0: Heb je het ook gehoord?
1: Ja, absoluut. Sterker nog, ik heb het gevoeld.
0: Oei.
1: Ja, ik lag nat in bed.
0: Ik niet of ik nu wil zeggen, vertel of niet.
1: Sorry. Mijn raam stond een klein beetje open. En het is pokkenhard beginnen regenen vannacht.
0: Ja, ik ben er echt van wakker geworden.
1: Ook. En het heeft een beetje binnengelegend, dus ik lag een beetje in eigen nat. Zoiets, ja.
0: Dat is nooit goed. Ik moest er pipi van doen, eigenlijk.
1: Kijk, voilà. En zo hebben we toch een beetje hetzelfde meegemaakt.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Nee, maar het is ook wel zo. Ergens 2:30 of zo zal het bij mij geweest zijn.
0: Ja, bij mij was het 2:00, maar dat is ook logisch. De regenzone trok van west naar oost.
1: Ah, dus, voilà. Kijk, vandaar. Een 30 minuten verschil. Prachtig. Hoe zat het bij jou? Hopelijk viel het allemaal mee. Heb je er heerlijk doorgeslapen? Laat het vooral even weten in de Topradio BG.
0: Ik vind het altijd raar. Hoe kan je in godsnaam wakker worden van regen in de nacht? Snap je van dat geluid? Ik denk dan altijd, allee jong, ik kom een oude mens. Als je daarvan al wakker wordt.
1: Maar misschien ben jij echt wakker geworden van je blaas, want je moest plassen en in jouw onderbewustzijn. En ik ben wakker geworden van het feit dat ik nat werd.
0: Ja.
1: Dus niet per se van het geluid.
0: Ik ben mee, ja.
1: Ja, is goed.
2: Jouw dagelijkse dosis.
1: Of heb jij er iets van gemerkt? Of misschien ben je er op dit moment nog iets van aan het merken? Laat het even weten in de Topradio BE app. En als je daar dan toch bent, dan mag je meteen ook een belangrijke mededeling doen. Zijnde, met welke track mogen we deze donderdagochtend voor jou laten starten?
0: Dat mag een natje zijn, dat mag een droogje zijn. Alle suggesties voor die dagelijkse dosis zijn welkom. Zolang het maar een nummer is waarmee wij de dag samen kunnen starten hier in de Ochtendclub. Stuur maar door via de Topradio.
1: Mag je kiezen voor een natje?
0: Ik ga dat voor het droogje gaan, als het goed is.
1: Dat is goed. Wat wil jij? Kom maar door in de Topradio BE-app. Dus ondertussen Tiësto en Traffic.

0: Het is tijd voor een thuismatch voor mezelf, Louis. Ja.
1: De dagelijkse dosis van...
0: Steve uit Groot-Bijgaarde, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij wonen eigenlijk alle twee in het prachtige Dilbeek, dat is wat we kunnen zeggen. Dus vroeg ik mij af, heb jij het vannacht om 2 uur ook zo hard horen regenen?
2: Inderdaad, ik ben er ook van wakker geworden. Ik moest even een klein plasje doen en dan hoorde ik het op de veranda knetteren van het regen. Dus het was hevig.
0: Fantastisch.
3: Steve, ik snap dat. Ik heb ook dat probleem. Als ik het hoor regenen, dan moet er iets uit bij
0: mij. Dan moet het laten lopen, ja, dat voilà. Is zo, ja.
2: Inderdaad.
3: Ja. Goed, je had ook een goede suggestie voor die dagelijkse dosis. Vertel eens.
2: Rain Down On Me van Kane. Het is heel toepasselijk vandaag, want wij moeten buiten een installatie voorzien, dus het zal een natte dag worden.
3: Maar hopelijk heb je dan je regenjas ook aangetrokken, waardoor het toch een klein beetje droog blijft.
2: We gaan ons best doen.
0: Dat is goed. Steve, merci, geniet ervan.
2: Graag gedaan, fijne dag nog.
0: Jojo.

0: Zeer goed gekozen door Steve uit Groot-Bijgaarde. Kane en Rain Down on Me.
1: Zometeen in de Ochtendclub.
2: Dan neem ik je met heel veel plezier mee doorheen de actualiteit van de dag. En ik kan je alvast vertellen, er is een oude bekende die opnieuw in de actualiteit zit.
0: Oei.
2: Ja, ja. Je gaat meteen de naam herkennen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
8: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
10: Ah, dag juffrouw.
11: Hey.
10: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
11: Ja.
10: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Oké.
10: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
11: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
10: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
11: Zeker. En dan krijg ik misschien centjes.
10: Jij bent een slimme.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de thee. En de thee?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En de thee?
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Hoe mag die steek gebakken zijn?
18: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
17: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
18: Bleu.
19: Nu ook in je Maxizo winkel.
14: Hallo!
19: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
9: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.

0: zit er allemaal in het nieuws van de dag.
1: De drie van Louis.
0: Dat deel ik je mee, de drie actualiteitsfeitjes die je zeker moet hebben meegenomen voor je aan je dag begint. De Gazet van Antwerpen heeft het over ex-politica Siham El Kawakibi.
2: Wat? Wacht. Nog eens.
0: El Kawakibi. Ja, goed.
2: Die met haar kroon.
0: Ja, ex-politica Siham. Ja. Die staat vandaag dus terecht voor de subsidiefraude. Wie herinnert zich haar nog?
2: Ja, ik wel. Dat was zo een van die witte konijnen van de VLD. Zo. Dat was een goed verhaal.
0: Hè. Inderdaad, de witte konijn dat ook kon toveren met subsidies blijkbaar. Want ze wordt ervan verdacht dat ze honderdduizenden euro subsidies voor haar dansproject doorsluisde naar privéprojecten.
2: Haar keuken bijvoorbeeld.
0: Ja, vandaag start dus haar proces. Ze riskeert een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar. En mogelijk moet ze ook alle subsidies terugbetalen.
2: Ik ga je al een eerste keer onderbreken. Mijn excuses, dat de gevangenisstraf kan oplopen tot daaraan toe, maar dat er twijfel bestaat over dat ze dat gaan moeten terugbetalen, dat vind ik nu wel straf.
0: Ja, maar goed, als het niet kan terugbetalen, dan is het ook stom voor dat te vragen of zo.
2: Dat is ook waar. Maar dat... goed, toch op zijn minst een deel.
0: Dat is ook wel waar. Het Nieuwsblad heeft het alweer over de septemberverklaring. Vooral middenklasse gaat besparingen voelen, zeggen ze. Gisteren was het eindelijk tijd voor die lang verwachte septemberverklaring, waarin duidelijk werd wat er de komende jaren allemaal bespaard wordt. Enkele beslissingen zijn bijvoorbeeld dat er wordt geknipt in de dienstenchecks en in de kinderbijslagen. En ook zelf gaat de Vlaamse regering besparen 155 miljoen, maar liefst door bijvoorbeeld vastgoed te verkopen en 1 op de 3 ambtenaren niet te vervangen.
2: En ook bij de VRT zitten ze met een probleem, ook daar moeten ze gaan besparen.
0: Ik heb dat ook al gezien. Dus, ja.
2: Blij dat ik hier werk.
0: En dan nog het laatste nieuws. Die hebben het over een vliegtuig dat gisteren een noodlanding heeft gemaakt en dat co-piloot de piloot neersteekt. Het zat ook in onze top headlines daarnet. Het is een heel gek verhaal. Het gaat over een Omaanse co-piloot die de piloot tijdens de vlucht neerstak en die zou geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten.
2: Oei.
0: Ja, gelukkig was er de bemanning en de passagiers die hem konden overmeesteren, waarna het vliegtuig uiteindelijk een noodlanding kon maken. Maar ik vind het een gigantisch gek verhaal. Ik ga eerlijk bekennen, tegenwoordig ben ik zo iemand die eigenlijk echt geen schrik meer heeft over vliegtuigen. Alles wordt zo goed beveiligd dat dat er bijna niets mogelijks is.
2: Behalve
0: als de piloten het zot in hun roof, krijgen.
2: Ja.
0: Wat dus dacht ik onmogelijk was, maar nu dus toch niet.
2: Ja, je kent het verhaal natuurlijk niet, hè? Maar dat is wel waar. Als ze nu al elkaar gaan beginnen neersteken, dan moet de schrik beginnen krijgen.
0: Ja, ik vind dat iets engs.
2: Ja.
0: Goed. Ik zie het liefst niet meer gebeuren.
2: Nee, ik weet dat er wordt onderzocht en dergelijke. En je hoort updates ongetwijfeld bij ons. Heb jij een beetje vliegangst? Laat het eens weten in de app.

0: Gisteren moest een vliegtuig onderweg naar Israël een noodlanding maken omdat de co-piloot de piloot neerstak in de lucht om nadien het vliegtuig te laten neerstorten. Gelukkig was er dan ook de bemanning en de rest van de mensen die aanwezig waren in het vliegtuig die hem konden overmeesteren zodat dat niet is gebeurd en het vliegtuig alsnog veilig aan de grond is geraakt.
1: Ik vind dat hallucinant.
0: Ik vind dat ook gek. Het is mijn ergste nachtmerrie tegenwoordig. Het enige wat volgens mij nog kan gebeuren is dat de piloten iets geks doen, maar het kan blijkbaar wel.
1: Klopt. Ik zag Ruben een berichtje sturen in de Topradio PE. Ik heb nog nooit gevlogen, zegt hij, maar ik heb vroeger wel te veel Air Crash Investigation gekeken, waardoor ik angst heb om te vliegen. Ja, als je de kat bij de melk zet, dan snap ik het ook wel. En Nick die zegt, ja, maar jongens, het vliegtuig is het veiligste transportmiddel dat er bestaat. Hè. Je geraakt altijd terug beneden. Waarvoor dank, Nick.
0: Als voor iedereen een grote geruststelling, ja, denk ik.
1: Ik zelf heb er nu niet zozeer enorm veel moeite mee. Ik vind het alleen eng om dat vliegtuig binnen te wandelen.
0: Waarom?
1: Omdat dat is zo controle loslaten, snap je? En als er iets is dat ik echt niet heel goed kan, dan is het dat. Ja. Dus vanaf het moment dat je zo'n vlieg binnenstapt, weet je, ja kijk, het is alles of niks nu.
0: Maar heb je dat dan ook in het terrein?
1: Ja, eigenlijk ja, minder, omdat dat naar mijn gevoel veiliger voelt of zo. Maar snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap het.
1: Ja, als je zelf nog een mening hebt over dat vliegen of vliegangst, dan horen we het graag in de Topradio BE-app.
0: Ondertussen twee plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest onderweg. Dat is richting Antwerpen op de E313, 20 minuten vertragen tussen Massenhoven en Wondelgem. En ook richting Brussel op de E40 verlies je een kwartier tussen Afliegem en Grootbijgaarden.
1: Ik zag nog Maxime een bericht sturen over die vliegangst. Hij zegt, ik vlieg meestal buiten door mijn vriendin als ik te laat ben weg geweest de zaterdagavond. Ik heb geen vliegangst meer.
2: Bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Mannekes,
4: Pompie.
3: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
10: Xina,
9: ja aan je dromen.
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
13: Op, op, alles is op.
12: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
16: natuurlijk. Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
16: Ja, schat.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
19: Profel.
20: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
21: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
22: Iedereen gelukkig.
21: Enkel in de winkels van
23: Leonidas.
21: Voorwaarden op leonidas.com.
24: Dit is top.
25: We make you move.
24: De Ochtendclub.
26: De

0: Gisteren hebben de bemanning en de passagiers moeten ingrijpen op een vliegtuig onderweg naar Israël nadat de co-piloot de piloot neerstak. Voor mij persoonlijk toch nog altijd de enigste angst die ik voorlopig nog heb rond vliegen. Voor de rest vind ik dat superveilig, heb ik er niets op tegen. Maar mochten de piloten eens het zot in hun kop krijgen, je weet nooit natuurlijk wat er dan kan gebeuren. En ik dacht dat het onmogelijk was, maar blijkbaar niet.
1: Het is eigenlijk wel zot, hè, dat je afhankelijk bent van die twee mensen vooraan in de cockpit. Dat is ergens logisch, maar ook...
0: Ja,
1: gevaarlijk of
0: tuurlijk,
1: zo.
0: Ja, je hangt zoveel meter boven de grond, allee, kilometers soms ook,
1: ja,
0: ja. Boven de grond. Dus, ja,
1: ja, meter zou wel weinig. Ja, nee, klopt. Ik zag Caroline een berichtje sturen in de Top Radio BE-app. Zij zegt, dat is nu eens exact de reden waarom ik nog nooit gevlogen heb. Ik hou het op een autovakantie. En ja, eerlijk is eerlijk, ik voel dat toch ook meer, zo'n autovakantie.
0: En waarom dan?
1: Ja, niet voor de tijd, want het duurt vaker langer om op je bestemming te geraken. Maar ik vind het gewoon handig dat ik mijn auto bij heb. En dan voelt je je op een of andere manier toch een pak minder onafhankelijk.
0: Ja, je bent meer volledig... Allez, ik kan zelf beslissen wanneer, waar,
1: ja,
0: wat,
1: klopt,
0: wanneer je pauze pakt.
1: Voilà, ook geen gedoe met een huurauto. Al dat gezeik, dat je dan niet gewoon uit het zuiden van Frankrijk tuffen en gezet. Allez,
0: ja, ik snap. Er is wel één nadeel. Je gaat niet van de grond, hè.
1: Ah, maar daar heb ik iets voor.
0: Oh.
1: Ja, ik zag Hans een berichtje sturen in de Top Radio BE-app. De eerste keer dat ik gevlogen was, was sinds 2001, 9-11. Daarna ben ik gestopt. Enorm turbulente vlucht had hij toen ook, zegt hij. Dus ik heb besloten, nooit meer. Ik ga liever naar Walibi.
0: Dat is ook een optie.
1: Ja, van de grond gaan gaat lukken daar.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Hugo en David Guetta. Shine.
2: We make you move.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag

0: is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moed u van dat ei gerecht en ja, maar toeverstook het. Jon dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moed u van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
1: Ga jij in die kleren naar dat feest?
2: Is het niet goed?
1: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
3: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be Real menswear.
0: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
4: Start het najaar goed.
5: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
5: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
6: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
7: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen de installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
6: Machtig, bij meneer Pastoor.
7: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
8: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping.
9: Wat lief?
8: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
10: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op op zondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
11: Santos heeft een te gekke actie.
12: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
13: Check santos.be/schoenen voor meer info.
14: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
15: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Echtje, is er al een nieuw lid toegevoegd aan de ochtendclub vandaag? Nee, nog niet.
1: Welkom in de ochtendclub.
2: Maar dat doen we dus wel iedere ochtend. En die luisteraar moet dan voldoen aan een bepaalde voorwaarde. Gisteren hadden we Dave die we mochten verwelkomen in onze ochtendclub. Hoi. Dat is iemand die met de motto rijdt. Dat was zijn voorwaarde waaraan hij voldeed. En meer zelfs, hij heeft zelf BV's vervoerd op zijn motto.
0: Juist.
2: Zoals Matteo Simoni. Toch, allee, toch zot.
0: Iets om jaloers op te zijn, zeker.
2: Je had ook een nieuw criterium in gedachten.
0: Ja, klopt. En ik vond dat eigenlijk een heel goed criterium. Want ik weet dat de top heel vaak aanstaat in graafmachines, in kranen en ga zo maar verder. En dus zoeken we een machinist of een grafkraanmachinist of allee, eigenlijk wat, een graafkraanmachinist.
2: Ja, ik dacht al, een grafkraanmachinist, dat klinkt wat duister.
0: Kan ook, hè.
2: Zeker, het kan zeker.
0: Iemand die een putje graaft voor een ander. Dat kan, hè. Ben je goed in. Maar... Hey, ben jij zo iemand, laat dan maar even van je horen in de Top Radio BE. Dan voegen we je zo meteen toe. Party is mine. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: snap ik Pieter zijn ongeduld.
1: Welkom in de ochtendclub.
2: Ja, ik snap het ook wel inderdaad. Als hij die foto heeft doorgestuurd, dan weet ik waarom.
0: Ja, hè. Pieter, goedemorgen. Ja, jij wou natuurlijk weten, en Louis trouwens.
2: Maar geen probleem. Ja. Oh ja, dat is geen probleem.
0: Nu weet ik ook waarom dat jij wou weten of dat wel iemand had toegevoegd aan de ochtendclub, want jij bent zelf gewoon een hijskraanmachinist.
3: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad zelf hijskraanmachinist.
2: Dat was inderdaad ook de vereiste die nodig was om officieel toegevoegd te worden aan onze ochtendclub. Dus Pieter, bij deze van harte welkom. Ik wil je heel graag nog wat beter leren kennen. Meer zelfs, we willen jou heel graag wat beter leren kennen. En dat ga ik doen aan de hand van 5 vragen. De eerste is, wat is het zotste project waar je ooit al aan hebt meegewerkt?
3: Het zotste project is iets van 30 ton dat ik zelf heb opgeheest.
2: Mooi. Klinkt stevig. Ik weet dat het soms ook een dingetje is dat de cabine, ja, dat de airco daar heel hoog staat. Wat is zo de temperatuur waarop de airco bij jou in de cabine vaak staat ingesteld?
3: Ik heb nu zelf geen airco, maar dan staat de verwarming eigenlijk op 22 graden, zoiets.
0: Op hoeveel?
3: 22.
0: Ah ja, oké. Okay. Doe maar.
2: Wie kan het meeste hijsen, jij of je kraan?
3: Mijn kraan, mijn kleinste verschil.
0: Geloof ik meteen.
2: We zijn ook begonnen aan een nieuwe maand vandaag. Wat wil je deze maand zeker nog gedaan hebben?
3: Zoveel mogelijk verschillende projecten, dat je weer variëteit hebt.
2: Dat snap ik inderdaad. En wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub van Top.
0: Ja,
2: ja, tuurlijk.
0: Zeker. Keert, welkom in die ochtendclub, Pieter. Wat is het criterium voor morgen, voor de luisteraar?
3: Iemand die met oldtimers bezig is, of aan oldtimers werkt.
0: Heb je zelf een passie, of is het gewoon een goed idee voor jou?
3: Ik heb zelf oldtimers thuis en dacht dat dat misschien een goede criterium was voor morgen.
0: Je dacht helemaal juist, Pieter, dat sowieso. We gaan ernaar op zoek en we voegen die persoon morgen toe aan onze ochtendclub. Maar vandaag is die eer dus voor jou, Pieter. Waarvoor dank en wederom enorm welkom, hè.
3: Ja, dankjewel.
0: Dit is Pausa. Too cool to be.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
0: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 7 uur Top Headlines krijg je van Lore.
6: Een goeiemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. Die jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Peurissen van de overheidsdienst Economie.
7: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. En ze moeten volledige informatie hebben.
6: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
8: Het is al druk aan het worden onderweg. 6 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Leuven op de E314. Een dikke half uur aanschuiven tussen Aarschot en Wilselen. Komt daar door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313. 25 minuten file tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Verder richting Antwerpen op de E19. Een kwartier tussen Brecht en Antwerpen Noord. Op de A12 ook een kwartier aanschuiven vanaf Boom. Op de buitenring rond Brussel dan, 20 minuten aanschuiven tussen Strombeek, Bever en Jette, komt daar door een ongeval. En ook op de binnenring rond Brussel, een kwartier tussen Expo en Machelen.
0: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
8: Het is nog vroeg, maar ik zou misschien toch al eens willen klinken, Brian.
9: Dat is goed.
8: Dat is de voorlaatste dag van de week. Kom.
9: Ja, dat is goed. Gaan we doen. Jappa.

0: Ik zie hier opvallende cijfers deze ochtend.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Want blijkbaar drinken we als Vlamingen steeds minder alcohol. Ja, 18%.
2: Alcohol.
0: Ja, dat is goed. Ik dacht, ik moet me een beetje inleven in het onderwerp.
2: Ja, en ingedronken ook. Maar...
0: Nee, maar goed. 18% van de Vlamingen geeft aan dat ze nooit alcohol drinken. En 26% bijna nooit. Ja, ik behoor dus niet tot die 44%.
2: Dat is zeer duidelijk. Ik wel. Ik drink bijna nooit alcohol.
0: En is dat dan bewust? Of is het iets gewoon wat je niet zo lekker vindt? Of weet ik wat?
2: Ik heb het niet nodig.
0: Nee,
2: ik vind het inderdaad niet zo bijzonder lekker. Ik vind het enkel lekker in een zoete cocktail. Dan durf ik al eens cocktail drinken. Maar wijn, ja, champagne met kerst en zo en nieuwjaar. Maar... overal gaan we dat niet vaak zien drinken. En al bier al helemaal niet.
0: Nee. Maar het is dus blijkbaar een algemene trend onder Vlamingen. Het is wel goed voor onze gezondheid, want alcohol drinken draagt natuurlijk gezondheidsrisico's met zich mee. Mm-hmm. Maar ik vind het toch opvallend, hoe komt dat, dat mensen minder drinken?
2: Misschien omdat er meer alternatieven zijn, denk ik dan. Denk aan mocktails, denk aan 0.0 bieren, 0.0 fruitbieren. Enfin, ze slaan ermee naar je kop, hè, met al die 0.0 bieren.
0: Je hebt wel heel wat meer alternatieven tegenwoordig.
2: Ja, dat is hè. Maar vind jij, want jij kan dan vergelijken, denk ik. Ik kan dat totaal niet, want ik vind de original al niet goed. maar vind je dat een volwaardig alternatief? Kan jij daar je avond mee vullen, bijvoorbeeld?
0: Ja, maar ik vind dat overschakelen is nooit goed. Als je zo...
2: Pardon?
0: Nee, als je bent begonnen, ik zeg maar, je bent begonnen met gewoon bier te drinken en dan ga je naar 0.0, dan smaakt dat vaak minder goed dan dat je er meteen zou mee starten.
2: Ah ja.
0: Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik weet niet hoe het zit met de luisteraar. Misschien ben jij iemand die bewust kiest voor altijd 0.0'jes te drinken of zeg jij zoiets van, wacht, alcohol. Ja, eerlijk zijn, ik denk dat wel nog veel, ze. Mag ook, hè. Mag ook, hè. Laat het gerust eventjes weten in onze Top Radio BM. Wat doe jij met alcoholconsumptie?

0: De Ochtendclub.
1: 44% van de Vlamingen geeft aan dat ze zelden tot nooit alcohol drinken. En 4 jaar geleden was dat nog 36%. Dat is een serieuze stijging dus van Vlamingen die minder en minder alcohol drinken. Op zich wel iets positiefs, denk ik. Maar we waren wel eens benieuwd, hoe zit dat bij jou?
2: Ja, en ik zag dat Kevin jou gelijk geeft. Want hij zegt, als je overschakelt van gewoon bier naar 0.0, dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat niet goed smaakt. Maar dan komt dat omdat je te weinig bier op hebt, Louis. Dat zegt hij dan.
1: Ja, maar dan, als het dat niet smaakt, dan komt het misschien gewoon omdat je er te veel op hebt.
2: Dat zou ook wel kunnen. En ja, heel wat leuke reacties eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Er zijn ook fans van 0.0 alternatieven die tegenwoordig op de markt komen. Zo is er Steven die zegt, zelf drink ik vaak nulletjes op de voetbal in het nachtleven. Maar als ik dan eens een bob mee heb, ja, dan neem ik ook wel van de gelegenheid gebruik om toch eens door te drinken.
2: Tuurlijk, dan is dat ook helemaal geen probleem. Heeft ook, waarom ook niet. De beste reactie tot nu toe vond ik toch wel die van Jeffrey. Mag ik daar eerlijk over zijn?
1: Ja, vertel.
2: Zij zegt, 0.0 drank, dat is een beetje hetzelfde als een BH. Het beste is eruit.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: We drinken als Vlamingen steeds minder en minder vaak alcohol.
1: De Ochtendclub.
0: Dat blijkt uit een onderzoek. Ergens ook logisch, want er zijn tegenwoordig ook gewoon veel meer alcoholvrije alternatieven op de markt die wel smaken. En dat blijkt ook in onze Topradio B-app. Arno uit Halen stuurt bijvoorbeeld: ik drink ook veel 0.0 bier. Alleen het jammer vind ik dat wijn, alleen 0.0 wijn, wijn zonder alcohol, eigenlijk nog niet echt lekker is.
2: Ah, vind je dat ook?
0: Ja, ik ga eerlijk zijn, ik heb dat al een paar keer geproefd. En voorlopig is dat gewoon echt fruitsap gemaakt van druiven.
2: Maar ik heb dat met mocktails ook wel. Dat je zo, als je in een zomerbar of zo zat deze zomer en je vraagt een mocktail, ja, dan krijg je eigenlijk gewoon een hele dure limonaad.
0: Dat ja, klopt ook wel, ja. Dat is waar, toch, ja, hè? Dat is waar, ik snap
2: het. Medard, goedemorgen. Jij had ook nog een gewaagde opmerking. Vertel eens.
3: Ja, dat klopt. Dat is een beetje hetzelfde zoals u zegt, Bessen. Het smaakt bijna hetzelfde, maar weet dat het fout is.

0: Maar daar vergeleek daarnet het drinken van 0.0 met vieze dingen doen samen met je zus.
1: Ja, dat is gewaagd.
0: Ik vond dat ook een redelijk gewaagde uitspraak, eigenlijk is eerlijk.
1: Chapeau, we hebben ondertussen ook een reactie van zijn zus. Zij wil zich heel graag distancieren van alle feiten. En wij ook.
0: Ja, dat wordt een leuk familiefeest volgende keer.
1: Dat wordt een plezante kerst.

0: komt vanmorgen al eerder horen. We hebben alle twee zo'n beetje het gevoel dat die herfst nu echt begonnen is, want het heeft al enorm geregend afgelopen nacht.
1: Ja, deze nacht, hè. Ja.
0: Exact. Daarom gaan we zo meteen eens even kijken met onze weerman Erwin of dat ook klopt.
1: Het is druk onderweg in 9 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Lummen op de E313. Een uur en een kwartier file rijden tussen Geel-Oost en Tessenderlo komt daar door een ongeval. Ook problemen door een ongeval richting Leuven op de E314. Een uur en een kwartier file tussen Tielt-Wingen en Wilselen-Dorp. Verder ook file rijden op de buitenring rond Brussel. Een uur vertragen tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. Ook daardoor een ongeval. Verder op die buitenring ook een half uur extra tussen Nijvel en Groenendaal. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen de Astridlaan en Jette. Richting Brussel op de E19, 25 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 vanuit Gent ook 20 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Richting Antwerpen op de E313, 35 minuten file tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot op de E19 richting Antwerpen, 25 minuten erbij tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Code Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dan moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
9: Tiscamania, media bij Carrefour.
10: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Ja, we zijn eigenlijk alle twee vannacht uit ons bed geregend. Klopt, hè?
1: Ja, ja, ik hoor het plots rond 2 uur deze nacht.
0: Ja, voilà. Erwin, heb jij dat ook gemerkt vannacht?
2: Ik heb dat niet gemerkt en heel veel heeft het niet geregend.
0: Pardon?
2: In West... Ja, we kijken, West-Vlaanderen spant de kroon. Dat was ook verwacht met een 7-tal liter. Maar bijvoorbeeld in het centrum van het land is maar 1 tot hooguit 2 litertjes water per vierkante meter gevallen. Dat is eigenlijk niet meer dan het stof wat geblust.
0: Ik ben er toch wakker geworden, kan ik je zeggen. Ja. Krijgen we dat nog, dat soort weer, of wordt het beter?
2: Een heel klein beetje. Vandaag start nog wel met veel wolken. Zelfs nevel en mist is hier en daar mogelijk. In het centrum en zeker in de Ardennen valt af en toe nog wat regen. Dat kan een hele voormiddag nog het geval zijn. Terwijl het aan zee helemaal opdroogt en er langzaam wat zon verschijnt. En die opklaringen die breiden zich na de middag uit over de rest van Vlaanderen. En dan wordt het gewoon droog met nog kans op een bui. Maar in grote lijnen blijft het droog bij lagere temperaturen natuurlijk. Geen 5, 26 graden meer, maar 20, 21 graden. Wat nog altijd perfect is voor deze tijd van het jaar. Een beetje te veel zelfs.
1: Ik ben ook al bezig met het plannen van mijn weekend zo'n beetje. Wat zou ik mogen plannen? Zijn activiteiten buiten toegestaan?
2: Zeker toegestaan, zeker doen. Dat kan morgen vrijdag al. Dat wordt een droge en rustige herfstdag met veel zon. Tijdens het weekend rustig, bijna windstil zelfs. En dat zorgt vooral in de nacht en ochtend voor vorming van nevel en mist. En die kan lokaal wat langer blijven hangen. In oktober begint die zon toch wat kracht te verliezen. Dus het is wel de verwachting dat die zon uiteindelijk doorbreekt. Maar op de ene plek gebeurt dat al wat sneller dan op de andere. Dus wellicht een mistig begin, maar uiteindelijk komt het wel goed bij temperaturen rond 20 graden en blijft ook overal droog.
0: Enfin, lees, de zon gaat het eigenlijk alsmaar moeilijker en moeilijker krijgen, zoiets eigenlijk.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is niet zo'n leuk vooruitzicht, maar toch, dankjewel Erwin en heel graag tot morgen.
2: Yo!

0: I Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.
2: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

0: Wie het voetbal een beetje volgt, die weet dat het een speciale periode is momenteel.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: We zitten in de Nations League campagne. Onze Rode Duivels hebben al 2 keer moeten spelen tegen Italië en tegen Frankrijk. Morgen moeten ze tegen Turkije spelen. Oh. Ook dat wordt een spannende wedstrijd.
2: Dat heb je daarnet anders vernoemd.
0: Nee, ik zei, goed, ik ga het eerlijk zeggen, ik zei, we gaan pita maken van die Turk. Goed, ja. Dat is het, ja, goed. Dat is het competitiegevoel die naar boven komt.
2: Je weet dat ik u daarop ga pakken natuurlijk, als het dan niet zo lukt. Ja.
0: Maar goed, het meest bijzondere nieuws van die Nations League campagne is misschien wel in Portugal te vinden, want daar is er één bijzondere man in de ploeg. Een man die je wel vaker kent van dit.
2: Oh, rustig.
0: Heb je idee wie dat is?
2: Nee. Ah, Ronaldo.
0: Ja, dat is Cristiano Ronaldo.
2: Ja.
0: Ja, die zat de vorige wedstrijd 90 minuten lang op de bank.
2: Pijnlijk voor Ronaldo.
0: Heel pijnlijk. Dat was de eerste keer in 18 jaar tijd dat die man nog eens 90 minuten lang op de bank heeft moeten zitten bij de Portugese ploeg.
2: Kunnen we dan stellen dat die man een beetje op zijn retour is? Of?
0: Dat kunnen we zeker op zijn minst wel zeggen.
2: Ja, okay, ja.
0: Maar het is nog niet voorbij, dat conflict.

0: Want gisteren heeft hij het trainingskamp in Portugal helemaal verlaten. Hij heeft zijn teamgenoten succes gewenst. Hij heeft gezegd, ik zal ooit nog eens de waarheid vertellen over wat er allemaal exact gebeurd is. Maar het lijkt het officiële afscheid te zijn van Cristiano Ronaldo bij het Portugese elftal.
1: Het is met een cliffhanger.
0: Het is zeker met een cliffhanger, maar
1: ja?
0: Wij bij Top hebben een microfoon geplaatst in de kleedkamer op het moment dat hij afscheid nam van zijn teamgenootjes. Hij deed dat op zijn eigen specifieke manier. Misschien eventjes luisteren.
2: Oh.
0: Ja, ze waren gelukkig ook. Oh, Cristiano.
1: Merci, merci vriend. Merci.
0: Het was mooi, het was mooi.
1: En tot in de draai. Yes, zak.
0: Oh, oh, oh. Nee, maar ik denk dat het niet slecht is voor de ploeg, eerlijk gezegd.
1: Ja, dat was zo'n beetje... Ja.
0: Het was uit.
1: Hij hypothekeerde het wel.
0: Ja, dat is waar. Ja.

0: in de ochtendclub.
1: Voegen we een nieuw woordje toe aan het rijtje van Faliba, Verzotje, Nalen en Ingbiegel. Ja, ik probeer het goed uit te spreken. Is dit niet goed gelukt?
2: Oh, ik hoop vooral dat je geen hersenbloeding hebt op dit moment. Maar goed, straks voegen we dus inderdaad weer een woord toe aan onze ochtendclub woordenschat in het donderdags dialect.
3: Ja, zo kan het ook, hè?
1: Ja, dat is misschien eenvoudiger, ja.
2: Zo meteen naar de top headlines. Eerst nog deze route naar...

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo. De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
5: 8 uur Top Headlines krijg je van Lore.
6: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
7: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
6: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
8: Gisteren begrepen dat van wie van België in de zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
6: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
9: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
6: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
10: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Het waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
6: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
11: Het is erg druk onderweg. 9 plaatsen waar je meer dan een half uur verliest. De langste file staat er richting Lummen op de E313. 2 uur aanschuiven daar tussen Geel-West en Te Senderlo. Verder ook heel lang aanschuiven op de buitenring rond Brussel. 1,5 uur tussen Machelen en Jette komt daardoor een ongeval. Verder op de buitenring ook nog 50 minuten extra tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Ook op de binnenring 1,5 uur tussen Deelbeek en Jette. Richting Brussel dan op de E19. 3 kwartier aanschuiven tussen Zemst en Machelen. Richting Leuven op de E314 ook een uur file tussen Aarschot en Wilsele-Dorp. Richting Antwerpen dan op de E313, drie kwartier tussen Herentals-West en Wondelgem. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen ook nog een half uur tussen Brecht en Antwerpen-Noord.
5: Eigenlijk is het niet eens zo erg, hè, als je nu in de file staat.
11: Waarom niet?
5: Aha.
4: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
5: Omdat je nu gewoon vrolijk met ons kunt raden naar een nieuw dialectwoord, of de betekenis ervan, dat is toch...
11: En dan nog twee uur aanschuiven, zeg.
5: Wat een feest. Top.

0: Ik ben een gelukkige mens. Ja, echt een hele gelukkige mens. Komt omdat het donderdag is.
1: Donderdags dialect.
0: En ja hoor, het is weer tijd voor een van mijn favoriete dingetjes uit de ochtendclub. Het donderdags dialect. Vind je dat zo fantastisch?
2: Ja, ik vind het ook wel altijd leuk om te horen welke woorden dat er in godsnaam ook allemaal bestaan.
0: Ja, exact. Echt heel wat berichten komen altijd binnen in de Top Radio B app of topradio.be. Kan je ook nog altijd het dialectje woord achterlaten trouwens. Kunnen wij dan achterhalen wat het betekent. Het eerste woord dat we ooit behandeld hebben een aantal weken geleden was een inkbeagle.
2: Dat was een eekhoorn, toch?
0: Een eekhoorn uit het Limburgse Peer. En u stuurt Glenn uit die regio een pul, denk ik, dat hij aan heeft. Met daarop een eekhoorntje en daaronder de tekst inkbeagle. En ik vind dat leuk. Kijk, het donderdags dialect verbindt mensen.
2: Dat is mooi. Dat is mooi om te zien. Ja? Dat is waar. Maar vandaag moeten we dus op zoek gaan naar een nieuw woord. En dat woord is van Gielian. En ik denk dat het moeilijk wordt om te weten wat het is.
3: Hallo, ik ben Gielian uit Heuveland. Mijn woord is spiddement. Ik heb dat woord gehoord van mijn grootmoeder. En het is aan jullie voor te raden wat het is.
0: Voilà, daarmee is de kous af.
2: Spiddement.
0: Was het een R?
2: Ja, spiddement toch? Ja, spiddement.
0: Ja?
3: Spiddement.
2: Ja, ja, spiddement.
0: Ah, shit. Ik dacht iets met een spin of zo. Maar het is een R. Ah,
2: ja, het is een spiddement. Ik heb zo het gevoel dat het zo de afkorting is. Allee, van experiment.
0: Experiment met de spraakgebrek.
2: Ja, zo zonder E, gewoon experiment.
0: Ja, komt uit diep West-Vlaanderen, het zou kunnen natuurlijk. Maar laat eens even weten wat jij denkt dat het betekent via de Top Radio BE-app. Benieuwd of je het al kunt raden?

0: Ik weet het niet, hè?
1: Spiddement.
0: Spiddement. Toch?
2: Het is iets
1: Spiddement.
0: Ja, ik weet het niet zo heel goed.
3: Donderdags dialect.
0: Het is het dialectenwoordje van Gillian uit Heuvelland en wij zijn op zoek naar de betekenis van het woord. Als je denkt op het juiste pad te zitten of een idee te hebben, dan ben je meer dan welkom in de Top Radio BE-app.
2: Er komen al heel wat gokjes binnen. Zo is er Joris die zegt, is het spellement? Maar dat is het voor de alle duidelijkheid niet.
0: Het is echt een, ik hoor echt een I.
1: Spirement.
2: Spirement. Ja, spirement.
0: I-R-R-E.
2: Ja, hoe je het schrijft, geen idee. Maar het is, ja, spirement. Maar het is geen spellement. Allee, het is geen...
0: En ik zie Koen ook een bericht sturen. Een spillement is iets dat heel speciaal is of groot is. Ja, dat is goed, maar we zoeken een spirement.
2: Met de R.
0: Met de R.
2: Van Ronnie.
0: Met de R. Dat is een meme. Oké, kijk, als jij een idee hebt, kom maar door in de Top Radio BE.

0: experiment. Dat is het woord waar we naar op zoek zijn. Enfin, de betekenis van het woord dat we zoeken in...
1: Donderdags dialect.
0: Jazeker.
2: Het is het woord van Gielian uit Heuvelland. En ik denk dat we een klein beetje hulp nodig hebben. Ik denk dat het misschien niet slecht zou zijn als hij het eventjes in een zin gebruikt.
0: Nee, klopt. Even luisteren.
3: Ik heb een spiriment gekregen.
0: Ik heb een spiriment gekregen.
2: Zou dat dan hetzelfde zijn als een lavement?
0: Wat is een lavement?
2: Dat heel de interne keuken wordt gereinigd. Een lavementje. Ken je dat niet?
0: Goed. Nee, nee, ik ken het niet. Nee.
2: Het zal misschien wel iets anders zijn, zeker? Ja.
0: Kijk, de Black Eyed Peas vinden ook...

0: Digitrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Digitrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op digitradebank.be.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
2: Nu ook in je Maxizo winkel.
3: Hallo!
2: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
7: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
9: Sleep Life.
10: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.

0: We zijn op zoek naar de betekenis van een diep West-Vlaams woord. Toch?
1: Ja, van Heuveland afkomstig zelfs.
0: Dat is toch diep
1: West-Vlaams? Dat is diep, dat is waar, ja.
0: En het woord is?
2: Pediment.
0: Ja. Hey, nog geen idee.
3: Donderdags dialect.
0: Heel wat mensen hebben een gokje gewaagd in de Topradio BE-app. Ik zag hier een bericht van Dirk. Een boete. Ik heb een boete of een waarschuwing gekregen. Een experiment.
1: Het zou kunnen, ja.
0: Ik weet het niet. Misschien betekent het onder mijn voeten gekregen hebben, zegt Alain.
1: Mm-hmm.
0: En Nicky zegt, ik dacht ook een lavement. Ik heb intussen dat woord opgezocht. En door, alstublieft.
1: Goed, ik denk dat het juiste antwoord wel geweten is door enkele luisteraars. Want ik zie bijvoorbeeld Mitch, Brian, Timothy en Benoit, die sturen allemaal hetzelfde in. Die zeggen dat een experiment een kauwgom is.
2: Ja, experiment is kauwgom.
0: Een experiment is kauwgom. Hoe in godsnaam?
1: Ik denk dat we dat gewoon Gillian moeten laten uitleggen.
2: Vroeger, als kauwgom uitkwam in België, had je Stimmerol. En onderaan het pakje stond Spearmint. En ja, in West-Vlaams was dat al vlug een spearmint.
1: West-Vlamingen zijn goed in taal, Brian.
0: Dat is toch weer zo typisch.
1: Spearmint, jong.
0: Goeieke wel, ja.

0: heb je een kauwgom gepakt?
1: Nee, een spirementen heb ik gepakt.
0: Waarom? Zijn we aan het werk?
1: Ik weet niet, ik kreeg er zin in.
0: Omdat het over een spirement ging. Ik snap het. Goed, als jij zelf ook nog een dialectwoord hebt waarvan je denkt dat wij de betekenis zouden moeten kunnen achterhalen, schrijf je dan even in via topradio.be.
1: Onderweg nog altijd file rijden, 7 plaatsen waar je meer dan een half uur verliest. Richting Lummen op de E313 een uur en 3 kwartier aanschuiven tussen Herentals Oost en Ham. Ook file rijden op de buitenring rond Brussel een uur en 1 kwartier tussen Machelen en Jette. En ook nog een uur bijtellen tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Richting Brussel dan op de E19 3 kwartier tussen Mechelen-Zuid en Machelen. Ook op de A12 komt er 3 kwartier bij tussen domein Levendalen en Strombeek-Bever. Op de E40 een dikke half uur tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. En tenslotte richting Antwerpen op de E313 ook 35 minuten erbij tussen Herentals-West en Wommelgem.
0: Kun je geloven dat ik nu zelf ook goesting in
1: heb? Maar dat snap ik. Doe gerust, jong.
2: Echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
0: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
0: Ja.
5: En wat nu?
0: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
6: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Dit is... De Ochtendclub. Draai.

0: Druk me niet. Ja,
1: nou, verdamme.
2: Ja, kleine blik achter de schermen, sorry voor mijn geschmak. We zijn op die kauwgom aan het bijten omdat we daar een foto voor willen maken voor online op Facebook en Instagram en zo. Maar blijkbaar hebben wij al een stomme schikkeling waarmee je geen bellen kunt blazen.
0: Nee, dat is moeilijk, jong. Ja. Ze klakken de hele tijd van voordat ze... Ja,
1: verdomme. Je hebt mijn gezicht vol. Allee, ja.
2: Nou, maar gelukkig is het wel een woord dat blijft plakken.
0: Ja, voilà, ja.

0: oktober vandaag. Dat is een speciale dag.
1: Ja, het is ook een spannende dag. En die dag gaat spannender worden naarmate de dag ook vordert. Want vanavond gaan Bram en Thibaut iets heel belangrijks doen. En het heeft iets te maken met een zotkotfeest en pasta voor al je vrienden.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
4: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be.

0: sun. You will move into the sun. Het is vandaag een zeer, zeer, zeer spannende dag.
1: Word topstudent 2026.
2: En dat omdat we de laatste finalist bekendmaken van topstudent 2026. We kennen al drie finalisten. Gisteren werd Aukunde daar nog aan toegevoegd. Die had een gênant studentenverhaal. Ja...
0: Ik durf het niet herhalen.
2: Nee, het heeft iets te maken met slapen bij elkaar en zo. We gaan er niet zo verder op ingaan. Maar vanavond dus de laatste finalist. De laatste student die kans maakt op dat topkotfeestje. Samen voor al hun vrienden, inclusief pastabar. Thibaut gaat daar ook koken. Er gaat er ook een top-dj aanwezig zijn. Het is dat dus serieus de moeite.
0: Absoluut. En als ik mij niet vergis... is die laatste student zelf nog niet geselecteerd. Dus als je nu aan het luisteren bent en je denkt... oh nee, shit, met de opstart van het nieuwe academiejaar... ik ben mij vergeten inschrijven. Geen probleem. We've got your back. Kan nog altijd gewoon via

0: Morgen dus hoog bezoek in de ochtendclub.
1: Morgen in de ochtendclub.
2: Want Pascal Braakman, de bekendste klankman van ons land, die komt op bezoek. En die gaat zijn tweede carrière lanceren. Daar waren we toch vooral benieuwd naar.
0: Ja, klopt. Stond er vorige week, denk ik, in de Dag Lamaal. Hij heeft zich helemaal geherlanceerd als DJ. Dat is voor ons reden genoeg om hem even uit te nodigen. Dus als je nog een vraag hebt voor Pascal, kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan spelen we hem heel graag door naar hem morgen. Dat is een belofte. Het zal wel zijn.
2: En daarnaast is het ook vrijdag en is er een nieuwe editie van Volle Gas Vrijdag. De ideale manier om je vrijdag te starten.

0: Plus en de Topradio BE-app.
1: 9 uur top headlines met Lore.
2: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
3: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
2: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Gisteren begrepen dat van wie van buiten de gevangenis zit, ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
2: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
1: Het is 9:03 en nog best druk op onze Vlaamse snelwegen. Ik heb nog 8 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. En ik begin met de langste file, die staat op de A12 van Boom naar Brussel. Je moet daar 35 minuten bijtellen vanaf domein Levendalen. Op de E313 van Rans naar Lummen ook nog een half uur extra tussen Herentals Oost en Geelwest. E313 richting Antwerpen dan, 26 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen ook 25 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen West. E19 dan van Breda naar Antwerpen, ook 25 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E40 richting Brussel, 25 minuten tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem. Op de Brusselse binnenring dan 25 minuten tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. En ook nog eens 25 minuten erbij op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwelaan.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
1: Er wordt op zowat alles bespaard, behalve op de goede muziek tijdens je werkdag. Met de zomerhit van 2026 voor Henri PFR.

0: Donderdag 1 oktober vandaag, de dag waarop er weer heel wat verandert in ons land. Dat hoorde je net van Lore in de top headlines. Eén ding blijft wel gelijk, jouw werkdag is goed gevuld met veel goede muziek. Zometeen crisscross Amsterdam, My Oh My. Begin deze week heeft Play de kandidaten voor de slimste mens ter wereld bekendgemaakt. Binnenkort begint Erik van Looy er weer aan. In Nederland loopt dat nieuwe seizoen al even. En ik zag op Instagram een filmpje van één van die kandidaten. En die had toch wel een opvallend talent.
1: ZIXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
0: Die kon dus het alfabet opzeggen in omgekeerde volgorde. En ik dacht meteen, die kandidaten kan toch niet de enige zijn met zo'n bijzonder talent. Dus kan jij bijvoorbeeld iets wat niemand anders kan, een talent waar mensen, waar jouw vrienden jou meteen aan herkennen, stuur dat dan gerust even door in de Top Radio BE-app. En had er iemand nog wat zon gevraagd, dan zorgt Henri PFR daarvoor. Dit is

0: Franse Salavi, baby.
1: Gentie uit Waardamme stuurt, ik heb het talent dat ik elke week in de clinch lig met de baas, maar ik ben sinds een kleine maand zelfstandiger geworden. Dus het gebeurt niet meer. Ik kan mijn talent niet meer inzetten. Als jij ook nog zo'n talent hebt waaraan iedereen jou herkent, laat het dan gerust even weten in de Top Radio BE-app. En stay if you wanna dance.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: NMBS!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
12: Leonidas.
13: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
14: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
13: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
14: Oh, met praline, die gouden.
13: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
15: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
18: It's a sunweb holiday.
19: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd.

Stay If You Wanna Dance, op de nieuwe track van Sam Veld. Need That Love. Saskia uit Riemst stuurt in de Topradio BE-app dat ze een uitzonderlijk talent heeft om altijd alles aan de duurste prijs te kopen. Dus als er ergens iets in korting staat, dan flikt ze het altijd om het toch pas de week ervoor of de week erna te kopen. Ik ga een van mijn weinige talenten nog eens inzetten. En dat is gewoon wat goede muziek draaien tijdens je werkdag met de

0: Het is de nieuwe track van Sam Feld, Need That Love. Lucas en Steve zijn in feeststemming. En ik vertel je straks wat de reden daarvoor is. Eerst nog 6 files waar je een kwartier of meer verliest op dit moment. En ik begin op de Brusselse binnenring. Je moet daar nog een klein half uur bij rekenen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de A12 van Boom naar Brussel nog 25 minuten erbij vanaf domein Levendalen. Op de E910 dan van Mechelen naar Brussel nog dik 20 minuten extra tussen Zemst en Machelen. E313 van Lummen naar Antwerpen 20 minuten erbij tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen nog een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen. West. En tot slot op de A12 van Boom naar Antwerpen ook nog een kwartier erbij tussen Boom en Wilrijk.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise.
4: Mm-hmm.
5: En dan ook nog 2...
4: Wat is dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Marshmallow, Bastille en Happier. Lucas en Steve zijn in feeststemming. Want ze hebben iets te vieren. Het is deze week precies 5 jaar geleden dat ze samen met Afrojack een track hebben gemaakt. Het gaat dan over deze Anywhere With You. Gebruiken ze nog steeds heel vaak in hun DJ-set. En dit is de meest recente van Lucas en Steve. Staat op 25 in de top hit 40 trouwens. Dit is

terug naar de zomer van 2021. Met Craze en Cherish, Do It Do It. Brian en Louis van de Ochtendclub hebben gisteren hun online Rage Room gelanceerd. Ze zijn er al een hele maand aan het bouwen en nu is zij eindelijk af, onder andere dankzij de input van luisteraar Larissa.

0: Fundament. Remix is the one.
1: The one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
2: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie, hè?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Achtung Wevelgem! 3 Oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival von Belgien. Mit Gebrüder Sko, 5 Stages, Kermis und 4

0: Brian en Louis maken elke maand een website over een onderwerp dat voorlopig nog niet bestaat.
1: De Missing Link.
0: Deze maand hebben ze heel intensief gewerkt aan een online rage room waar je al je frustratie kwijt kan. Het is een soort van samenwerkende vennootschap, want dat deden ze uiteraard aan de hand van jouw input in de Topradio BE-app. En gisteren heeft luisteraar Larissa gezorgd voor de kers op die online rage room taart.
2: Mijn idee was om een foto van mijn ex in de rage room te plaatsen.
0: Naast de keuken, de badkamer, de topstudio en de belastingdienst is er dus ook een ruimte gemaakt waar je zelf een foto kan uploaden van je ex bijvoorbeeld. Ga dat vooral eens uitproberen. Toprageroom.be. Daar moet je zijn met al jouw frustraties.

0: eerst een echte herfstdag met maar weinig van die sunshine. Dat hoorde ik weerman Erwin vanochtend vertellen bij Brian en Louis in de ochtendclub. Wel nog steeds goede temperaturen voor de tijd van het jaar, met andere woorden.
1: We leven vandaag serieus boven onze stand.
0: En morgen wordt dan weer een grote dag voor de fans van Martin Garrix, want dan komt hij met zijn nieuwe single. Hij hoort hem na 10 uur nog eens samen met Ed Sheeran.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: 10 uur top headlines met Lore.
5: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
6: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
5: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
4: Het is 2:10 en ik heb nog 4 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin waar je het langst moet aanschuiven. Dat is op de E40 van Gent naar Brussel. Je moet daar 25 minuten bijtellen tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse binnenring nog 20 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. A12 dan van Boom naar Antwerpen nog een kwartier extra tussen Aartselaar en Wilrijk. En ook dik 10 minuten op de E19 van Mechelen naar Brussel tussen Zemst en Machelen.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
4: Er ontbreekt misschien nog wat zon op deze donderdagochtend, maar niet als je Top hebt opstaan. Zometeen Alexis Jordan na Another Talk to You.

This Dream of You, zo heet hij. Hij is online al volop aan het teasen met fragmenten uit zijn set op Tomorrowland dit jaar. En luisteraar Jan stuurt, eindelijk komt die nieuwe uit. Ik was erbij tijdens die set op Tomorrowland en ik wacht er sinds die dag al op. Ja, morgen is het van dat.

0: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top professioneel, met de pro van...
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
6: Nee.
7: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
18: Pearl.
17: Voorwaarden op pearl.be.
19: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
20: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op

0: is morgen niet alleen de grote dag voor Martin Garrix met de release van zijn nieuwe track.
1: Word topstudent 2026.
0: Maar ook voor de vier finalisten van topstudent 2026 wordt het spannend. Zij komen morgen naar hier tussen 4 en 6 voor de grote finale waarin we ze gaan testen op allerlei verschillende vlakken. En die selectieprocedure van die finalisten loopt nog volop. Je hoort elke avond één finalist bij Bram en Thibaut. Maandag was het luisteraar Charles. Dinsdag was dat Fleur en gisteren was het Auke.
2: Ik was al een tijdje bezig met zo iemand. We waren dan samen uit geweest en ik mocht dan bij hem blijven slapen. Ja, ik drink heel de avond een beetje, maar ik was toch iets zotter dan dat ik dacht. En we gaan dan naar zijn huis, we komen daartoe. Dat ging nog wel. Ja, we waren dan begonnen, we waren dan bezig. En op een gegeven moment val ik gewoon zo in slaap al.
3: Dus je valt in slaap terwijl jullie aan het...
2: Ja,
3: okay.
2: Ja, dan op een gegeven moment begin ik gewoon over te geven over heel zijn bed.
3: Ach, oh,
2: maar ook in mijn slaap, ik had dat zelf niet door.
0: Ik zie een zekere lijn in al die gênante studentenverhalen, maar Bram en Thibaut hebben beloofd dat ze hun uiterste best gaan doen om op zoek te gaan naar een verhaal dat is niet over kotsen gaat. En of dat gelukt is, hoor je vanavond. Dan maken Bram en Thibaut de vierde en meteen ook laatste finalist bekend.

0: 1 over half 11, zometeen een van jouw laatste kansen om je mening nog eens te geven over de nieuwe van Timmy Trumpet. Eerst naar de weg voor 2 files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat is op de E40 van Gent naar Brussel. Je moet daar een half uur bij rekenen tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde. En op de Antwerpse ring richting Gent ook nog dik 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Want daar is de weg afgesloten.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina. Ja aan je dromen.
10: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
11: Hallo.
10: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Oh, zalig, hè?
13: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
12: Oei. Met een enkel.
13: Schat, ça va?
12: Nee.
13: Wat kun je er nog op staan?
12: Zo'n beetje.
13: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
13: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
14: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Horta.
16: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

0: ben op zoek naar jouw mening over de nieuwe track van Timmy Trumpet, Chase the Feeling.
1: Hit of shit.
0: Dat is een nieuwe single in aanloop naar het album dat er binnenkort aankomt. Morgen gaat Bart-Jan de knoop definitief doorhakken in de Top Hit 40. Dan komen we dus te weten of we die Chase the Feeling van Timmy Trumpet vaker gaan horen bij Top of niet. Maar eerst wil ik er jouw ongezouten mening nog eens over lezen in de Top Radio BE-app. Dus wat vind je ervan? Hit of shit?

is de nieuwe van Timmy Trumpet. Chase the Feeling. Elke vindt het wel een vibe. Ze stuurt hit, maar wat vind jij ervan? Is het hit of toch eerder shit? Laat maar weten via de Topradio BE-app.

0: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
1: Dat kun je niet van sukkelen, hè?
0: Goossens, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Hallo, mijn moet u van bedrijfswageninrichting? Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
3: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
0: Modu van. Wiedermaa je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
4: Start het najaar goed.
5: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
5: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
6: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
7: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
8: Wat lief?
9: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
10: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op op zondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
11: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen. Check santos.be/schoenen voor meer info. Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
12: Eindelijk weer goed slapen.
13: Ja, in deze maand misschien zelfs gratis.
12: Gratis?
13: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
12: Macri, waar beter slapen begint.

0: als deze, Chase the Feeling. Het worden je laatste kansen om hem te beoordelen.
1: Hit of shit.
0: Want morgenmiddag telt Bart-Jan alle stemmen op. Dan maakt hij de balans op in onze Top Hit 40. Dus even richting de Topradio BE-app, want daar zijn weer heel wat reacties binnengekomen. Van Steven uit Brugge onder andere. Die schrijft, zalig deuntje, hit voor mij. Ook Brecht uit Zulte zegt hit. Michael uit Oostende had aan het begin van de week beloofd dat hij zou wachten tot vrijdag om zijn oordeel te vellen. Maar hij heeft het toch nu al gedaan. Ik doe mijn best, maar ik voel de vibe niet. Shit dus. Silvano uit Kuurne zegt shit. Het zijn altijd dezelfde liedjes de laatste tijd. En ook Wesley uit Menen vindt het shit te eentonig. Lijkt me ook een beetje gekopieerd van Martin Solveig, schrijft hij. Ja, je hoort Chase the Feeling van Timmy Trumpet. Morgenochtend nog eens bij Evi rond 20 voor 11. En in de namiddag telt Bart-Jan dan alle stemmen op in onze Top Hit 40. Wordt het een hit, dan hoor je hem vaker bij Top en anders nooit meer. Na de Top Headlines van 11 uur is het aan Koen van der Sloten met heel veel goede muziek om op te dansen. Ja.

0: Topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het nieuws van 11 met Lore.
5: Een goeiemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. In onze technologiesector sneuvelen door AI dan toch amper jobs. Nog maar 80 à 100 dit jaar. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria in de morgen. Jobs worden wel anders ingevuld. Directeur Jolies Demely van Agoria ziet de voordelen.
6: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies. Maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
5: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een gelijke kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kofnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kofnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
4: En je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E314 en dat tussen Leuven en Winkselen een 15-tal minuten bijtellen. En je moet er een half uur bij rekenen op de E910 tussen Mechelen en Kontich.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
4: Dingen die leuk zijn, doe je soms beter met maten. Al telt dat gelukkig niet bij de muziek Just Stay and Just a Little.

0: Dit zal toch altijd dat liedje zijn van... En dan was er toch ook zo een bepaalde uitspraak van iemand, want je mag blijkbaar wel kijken naar de andere dames en de vrijgezelle dames, of de verleidsters, zoals dat heet. Maar je hebt kijken en je hebt ook kijken.
1: Je hebt kijken.
0: Voilà. En ik heb ondertussen eens gekeken...

0: Let me feel your...
1: En Your Love.
2: De zwans van de dag.
1: En vandaag komen we uit bij een filmpje wat de laatste weken en dagen vooral heel vaak opduikt. En misschien heb je hem ook al gespot, want ik dacht dat influencer zijn, dat zoiets was voor de jeugd. Maar dat gaan we vandaag volledig ontkrachten. Luister eens wie ik gespot heb.
3: Ik was even aan het genieten van de prachtige Alpen. Binnen een paar dagen valt hier heel wat sneeuw en wordt alles in gereedheid gebracht voor de wintersportliefhebbers. Hoe zit het trouwens met uw plannen voor deze winter? Of nu naar de sneeuw is of naar de zon. Neem contact met uw favoriete reisbureau en autocarbedrijf. Of loop even langs op kantoor. Net zo makkelijk. Graag tot binnenkort.
1: Ja, en eigenlijk in het originele filmpje maakt hij ook effectief reclame voor een autocarbedrijf. En dus Danny Verstraeten houdt zijn sociale media in de gaten. Ik wist zelf niet dat hij een eigen account had. Ik denk dat die account is van dat autocarbedrijf. Maar dus kijk, Danny Verstraeten, he's back. Geeft hij een programma of zo? Vlaanderen Vakantieland, maakt mij niet uit. Maar hij is zich al volop aan het focussen op de vakanties. En dan kan je maar beter je talen ook wat op punt zetten. Je Frans bijvoorbeeld. Kate Ryan, désenchanté. Nashé.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
5: Wat nu?
3: Ja, ik bel erop de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton.
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Do You Think I'm a Nasty Girl? Geen idee, meisje. Ik ben er nog nooit tegengekomen. Dat was Inaya Day. Als je het voetbal een beetje volgt, dan ja, weet je het misschien al. Mijn anders is dit breaking news. Maar Stijn Steijnen, de coach van Padro IJsden, die heeft deze ochtend de pers bij elkaar geroepen. En dat was om afscheid te nemen als coach na 9 seizoenen. Het is zo dat hij op een bepaald moment ook een beetje emotioneel was. Ja, omdat, hoe moet ik het zeggen, heeft wel wat meegemaakt bij die club. En wou de voorzitter dan ook bedanken. Ik denk dat het daarom in het Engels is. Klein stukje luisteren.
1: First of all, Coley, I want to thank you for the respect. The last.
2: Ik zal even overnemen misschien.
1: It's okay. It's okay. For the respect what you showed to me, all the spirit that you are president. It means a lot to me. Also the words that you gave to me. So I hope to give you what you deserved in this team, and it's the promotion. We will do everything for it. I promise you this. So thank you for everything. And you can lay on me in the future.
0: En nu goed luisteren. Dit is een schouderklopje, maar het is op het einde effectief zo'n lap dat hij op zijn rug... Het is ongeluk. Maar goed, Stijn Steijnen, meestal heeft hij een uitgesproken mening, maar echte mannen die kunnen hun emoties laten zien. En dat heeft hij vandaag gedaan.
3: Et tudo que eu preciso, tirou meu juízo.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de pro van
2: Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Bell & Bo.
5: Go yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
8: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.

0: Dit is wat je nodig hebt om die donderdag voormiddag helemaal goed te maken met de juiste instelling. Even tempo maken met deze Ludenetfix en Big City Life.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Hugo en David Guetta. Shine.
1: We make you move.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Heren. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
4: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zah, hey.
5: Kom bij Kolwaren in Zedelham. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
4: Machtig, bij meneer Pastoor.
5: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

En jij ook aan het aftellen naar de lunchpauze. Het is zo denkt van, wel nog 15 minuten en de lunchpauze mag dan beginnen. Ik snap het wel. Niet zwanzen, maar dansen. Ja, en dan weet je eigenlijk wat je moet doen. Dat is dansen. En de Danny, die doet ook mee. Dansen.

Thomas Gray en de Rumours. En het is wel degelijk zo. Het is geen geroddel wat ik nu ga vertellen. Want ik heb het ook gelezen op onze website. Kan jij trouwens ook doen. Maar deze week moet je aandachtig luisteren naar mijn collega Wouter van de Party Room. Elke dag tussen 6 en 7. Want stel nu dat jij dit weekend nog niet goed weet wat je allemaal gaat uitsteken. Het is niet altijd gemakkelijk om elk weekend iets te vinden. Wel, hij gaat deze week tickets weggeven om een feestje te bouwen in Wevelgem. En we zitten in oktober. Dat zo in de, ja, de Oktoberfest festiviteiten. Dus als je zo een schaamteloos feestje wil beleven, je moet maar luisteren vanavond. Want dan is hij opnieuw bij tussen 6 en 7. New truck, big

0: Superplus deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: Het nieuws van 12 met Lore.
7: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
8: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
7: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan €57.000 cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van €24.000. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
9: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
7: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Stijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
10: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
7: Stijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Stijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsten. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
5: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W.
6: En dan nu de track die je kent als I Want You Oh, I Want You Oh, Calvin Harris en Jazzy met Satisfied.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
7: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
13: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
16: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.

0: Doe pa tra. En als jij dacht, ja, de zomer van 2026 is wel degelijk afgelopen, ja, dan zou ik vandaag toch iets anders beginnen denken. Ja, pa. Muzikaal is hij nog niet afgelopen. Allee, kom aan.
1: Bewegen, mannetjes, bewegen!

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: De Mystery Dutchess van Connections.
5: En, hoe was Thailand?
6: Oh, echt zalig. Veel gezien.
5: Goh. Ja? Zeiden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
6: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
6: Ook gemist.
5: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
6: Tjew, toch ook gemist. Nee, ik zal nog een keer moeten teruggaan.
5: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct

0: PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: NMBS! Yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Op, op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
10: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
9: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
11: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
15: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen. Mixed

0: En mocht je het ook niet weten, een nieuwe maand is begonnen, dus de prijs staat erop.
1: Hier, een euro.
2: Top, niet zwanzen, maar dansen.
0: Dankjewel.
3: Koentje!
0: Ja?
4: We love you, Koen!
0: Dankjewel.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage.

0: Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
1: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
2: Wat blieft?
1: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
3: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
0: Santos heeft een te gekke actie.
4: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
0: Check santos.be/schoenen voor meer info. Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
5: Eindelijk weer goed slapen.
6: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
5: Gratis?
6: Ja, als uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
5: Macri, waar beter slapen begint.
7: Ook de volledige Topradio playlist vind je

0: Is dat ook niet wat je ziet staan bij The Voice, bij de juryleden, als die gedrukt hebben zo... Voilà. I want you. We want Bart-Jan de Prater. Hij komt er zo meteen aan.
1: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
2: Luistert. Ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
2: Maffa.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise.
3: Mm-hmm.
4: En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move. Top. Dit is Top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE app.
1: Het is 1 uur en Lore heeft nieuws.
2: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
3: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
2: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Dietgat ziet 3 mogelijke redenen.
4: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
2: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsde in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
5: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
2: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsde is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
0: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
1: Donderdag is mijn favoriete dag. Ik heb wat vrienden uitgenodigd om dat samen te vieren. Te beginnen met Kygo. Dit is Take Me Back.

Dat einde is zo leuk van dit liedje. We zijn 1 oktober vandaag. Ik keek er net even op de bank-app. Jawel, het loon is gestort. Een kusje voor de secretaresse, die moet dat hier allemaal doen. We kunnen weer. Heel veel plezier straks met onder andere de spinback, waarbij we terugkeren naar de eerste week van oktober 2018. Mag jij kiezen uit 2 hits die toen in de hitlijsten stonden? We gaan er 1 van draaien.

Vandaag keren we terug naar de eerste week van oktober 2018 met eigenlijk een verschrikkelijk verhaal. Het gaat over de journalist Jamal Khashoggi. Die ging de ambassade van Saoedi-Arabië binnen in Turkije om wat papieren te regelen. De man is de ambassade nooit buiten gestapt. Dat hebben ze ook kunnen vaststellen aan de hand van camerabeelden. Het vermoeden is altijd geweest dat hij om het leven is gebracht door de Saoedische geheime dienst wegens veel kritiek op het regime. En sindsdien is hij spoorloos. Er zijn ook reportages over gemaakt en dan zie je daar de wreedste dingen dat ze hem in stukken zouden hebben gedaan en zo toch naar buiten hebben gesmokkeld. Raar verhaal. En voor het eerst waren er ook in die eerste week van oktober 2018 cijfers over de hoeveelheid mensen die overleden aan het nemen van een selfie op een gevaarlijke plaats. Je ziet soms de filmpjes op een rotswand of ergens aan een brug. Ondertussen zijn er natuurlijk een pak meer geworden, want we nemen nog altijd heel veel selfies en vele daarvan is inderdaad behoorlijk gevaarlijk. Wees daar altijd voorzichtig mee als je die ultieme foto wil nemen natuurlijk. In de hitlijsten luisterden wij toen naar dit. De eerste week van oktober 2018 hadden Clean Bandit een grote hit met deze solo. Wil je deze nog eens terug horen bij Top? Stuur je nu A via de Top Radio BE app of je kiest voor dit. Een van de meest radiovriendelijke nummers die Tiësto ooit heeft gemaakt, denk ik deze. Jackie Chan was toen ook een grote hit. Dit is B als je deze wil horen. Dus A voor Clean Bandit, B voor Tiësto. En beginnen met de meeste stemmen ga ik draaien binnen dit en 10 minuten.

0: topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel erop onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Wij terug naar de eerste week van oktober 2018. En jij kon toen kiezen, omdat die hitlijsten toen heel bepalend waren. Onder andere Clean Bandit stond daarin met Solo. Of Tiësto met Jackie Chan. Ik kan je zeggen, de winnaar wint met ongeveer 74% van de stemmen. En ik had het ook wel verwacht. Het is deze geworden. Klinkt nog altijd goed, zeker op een zonnige donderdagmiddag. Dit is

0: Vandaag de start van een nieuwe maand. 1 oktober zijn we buiten temperaturen van 20 graden en een beetje vochtig weer. Resultaat? Heel veel mensen zijn een beetje verkouden. Ik merk dat her en der al. Ze zijn aan het niezen, aan het kuchen en dat soort zaken. En ik heb een aantal collega's die daar ook last van hebben. En dan zijn er andere collega's die hebben dan smetvrees. En dat gaat behoorlijk ver. Ik weet niet of het herkenbaar is. Ik vertel zo meteen even wat er bij ons soms aan de hand is.
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Discamania, media bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27.

0: Find tickets via schlagerfestival.be.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
0: Dit is top.

Het is opvallend, er zijn behoorlijk veel verkoudheden. Officieel heet dat dan een luchtweginfectie. De ene al wat erger dan de andere. Het zou te maken hebben met het warme weer buiten, vochtig weer ook. En we zijn al oktober, normaal gezien zou het al wat kouder moeten zijn. Sommige bacteriën kunnen daar niet zo goed tegen. Nu, hier bij Top zitten we met een aantal collega's die dat natuurlijk ook hebben. Maar er zijn ook collega's met smetvrees. Dus die vinden het maar niks. Die lopen in een boog rondom die persoon heen. Een ander voorbeeld is, we hebben bij Top hier zo'n grote ton met snoep staan. Zo'n schepsnoep. En iedereen zit daar met zijn handje in. De mensen met smetvrees durven dat nu niet meer. Dus er is meer snoep voor de anderen. Ik ga geen namen noemen, maar toch. Wouter de Vries heeft een beetje smetvrees en weigert nu zelfs om Hugel te draaien met Moving to the Sun, omdat de zangeres een verkoudheid heeft.

0: geen gedoe, de Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
0: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Staat Kettel dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, wij.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
5: Achtung Bebelgem! 3 oktober. Dat grootste outdoor Oktoberfestival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en 4 party.
6: Tickets Oktoberfest Bebelgem. .be.

Soms denk ik, ben ik de enige die dat doorheeft of gebaart de rest zich van niks? Ik heb het dan bijvoorbeeld over de Clouseau-concerten. Het was klaar en duidelijk dat er al meteen een tweede concert in de verkoop ging gisteren. En gisteren was het dan zo weer het spelletje van ja, misschien gaan we nog een derde concert doen in het Koning Boudewijnstadion. We moeten dat nog eens allemaal bekijken. Ondertussen gaat dat ook in verkoop. Een derde concert van Clouseau daar. Zonder twijfel zal ook dat uitverkocht raken. Of toch in de buurt, denk ik. Enfin, als je wil gaan, moet je doen. Ik heb jullie alles aangeraden. Koop op zijn minst wel dan tickets voor het Middenplein. Want de klank, de audio klinkt altijd verschrikkelijk als je daar op de tribune zit. Dus hou daar wel rekening mee.

spel zit al op de wagen. De VRT gaat al staken met de komende besparingen die eraan komen. Op 12 oktober zal er niet veel te zien en te horen vallen. Daar kijk, dan heb je meer tijd en meer mogelijkheid om naar Top te luisteren natuurlijk. Straks 2 filmtickets te winnen. En die kan je winnen als je meespeelt met Raad de Plaat. Dat is een leuk spelletje rond 15:15.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move. Top. Dit is Top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Het is 2 uur en Lore heeft nieuws.
2: Een goedemiddag. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
3: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
2: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. Zo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro. Dat zegt Vlaams minister Joop Roens. Zo is dus een van de organisaties die steun verliest, doordat de Vlaamse regering in totaal 500 miljoen euro subsidies schrapt tegen 2029. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden.
1: Eén lange file die staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je op dit moment een kwartier.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Met zometeen nog eens Lazy J en die 212 is het eerst Lost Frequencies. Dit is The Feeling.

is vandaag internationale dag van de koffie. Sommigen onder jullie die drinken één tas per dag. Anderen drinken één tas per half uur. En zo gaat dat. Ze spreken af aan de koffieautomaat. Daar wordt geroddeld, daar wordt verteld, daar worden leuke dingen gedaan. En soms worden daar zelfs liedjes gezongen. Dit kan je zingen. Zonder de suiker. Ja, sommigen met een beetje melk erin, anderen dan met nog wat de zoetigheden. Het mag allemaal. Geniet van dat kopje koffie en geniet vooral van het feit dat dat zo'n momentje is van jou alleen. En het kan even helpen

0: De plaat.
1: Ik zal vandaag een tip geven, omdat we het origineel zoeken. Daarmee weet jij ook al dat het later misschien nog eens hergebruikt is. Origineel uit 1999. Ik laat jou een stukje horen. Ik heb er de beat afgehaald en ook de zang. Maar de zang staat er eigenlijk niet op. Dus het is eigenlijk een instrumentaal nummer. Tips genoeg. Geef mij de titel en artiest en stuur het mij door via de Topradio BE-app. Dit is de opgave. Het origineel, stuur maar door.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Harta, harta, voeten.
4: Voel je katharzalig zachte vacht.
5: Ai, poesje.
4: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kat.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is zijn cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie en nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
12: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
18: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer- en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
19: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.

0: Raad de plaat.
1: Ik vroeg het origineel, ik zei ook het was een hit in 1999 en de opgave daarnet die klonk zo. En dan dacht ik dat is toch wel goed te doen en dat bleek ook wel zo, want Anna uit Eigenbulze, jij weet het hè, vertel eens.
2: Ja, het is ATB met 9 PM till I come.
1: Tuurlijk wel, zo klinkt dat helemaal met de beat erbij. Door de jaren heen een paar keer gebruikt door anderen, maar het origineel dat was inderdaad eind jaren 90. Heb jij dat nog actief meegemaakt?
2: Ja, ik heb dat zeker nog actief meegemaakt.
1: Heel goed, je krijgt van mij 2 filmtickets, mag je opdoen bij Kinepolis. Anna, je hebt een leuke hobby, want jij fotografeert auto's. Waar doe je dat?
2: Vooral het circuit van Zolder en als de driftcup is op de Nürburgring ga ik daar ook foto's maken.
1: Heb je dan zelf zo'n ultieme auto die je zou willen of heb je die?
2: Ultieme auto is wel een Ford Mustang, zou ik wel willen, maar die heb ik helaas niet.
1: Nog een beetje sparen en het komt allemaal goed, toch?
2: Ja, helemaal.
1: Fijne middag Anne, tot de volgende.
2: Merci, kus.

0: Twee lange files op de A12 richting Antwerpen schuif je aan door een ongeval tussen Aartselaar en Wilrijk, 20 minuten. En ook op de E313 de dagelijkse file richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, op dit moment een kwartier. Zometeen Shakira bij Top.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
4: B-pad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.

Morgenavond is er weer voetbal. De Rode Duivels spelen de derde wedstrijd in de Nations League thuis tegen Turkije. Thuis. Ik vind het een beetje een rare keuze, want de wedstrijd wordt gespeeld in Luik. Waarom? Ik zou het bij God niet weten. Er moet wel een reden voor zijn. Was het Koning Boudewijnstadion niet vrij? Was het te groot? Heeft het te maken dat ze liever de Tour van België doen en alle stadions eens aandoen? Ik weet het niet, maar ik vind het een beetje een rare keuze om in Luik te gaan spelen. Van Bommel krijgt nu al vragen waarom Romelu Lukaku bijvoorbeeld niet speelde tegen Frankrijk. En of hij nu wel wordt opgesteld of niet. We gaan het allemaal vrijdag bekijken. Vanaf 9:15 is dat het geval. Ik ga mij niet verplaatsen naar Luik. Dat is mij net iets te ver. Dat moet je ook wel begrijpen. Op tv zal het ook wel gaan, denk ik. Dit is Pink.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar een beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg, hey.
6: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
5: Machtig, bij meneer Pastoor.
6: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
7: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
8: Wat blieft?
9: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
10: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping. Dat is plezier winkelen.
11: Eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint.

0: Topstudent 2026.
1: Vandaag is D-Day als jij je hebt ingeschreven of kandidaat gesteld om Topstudent 2026 te worden. Want vandaag is de laatste dag dat Bram en Thibaut een gênant verhaal gaan brengen. Als je heel snel nog even jezelf inschrijft via topradio.be, kan het nog, denk ik. De vier finalisten die gaan morgen tegen elkaar kampen tussen 4 en 7 bij Wouter in de Partyroom XXL. En één van hen die wint een fantastische kotfuif met alles erop en eraan. Dus we zorgen voor een DJ, we zorgen voor drank, we zorgen voor pasta met sausen, met alles erop en eraan. Dus de inzet is niet min. Straks ook na 4 uur hoor je weer een gênant verhaal wat iemand is overkomen tijdens zijn of haar studententijd.
2: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met mannen, relax, saus erover.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de thee. En de thee?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de thee?
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 3 uur en Lore heeft nieuws.
5: Goedemiddag. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
6: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
5: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
7: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
5: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En het blijft ook zo dit weekend zonnig en 20 graden.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
4: Met straks een vergeet mij beatje om duimen en vingers bij af te likken. Eerst Kygo en Whitney Houston in de vocals. Higher Love.

Het is alweer donderdagnamiddag en het weekend longt. Morgennamiddag op vrijdag is hier altijd de top hit 40. Het zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. Een beetje de ideale manier om het weekend al in te zetten. Ik presenteer hem ze morgen terug. Tussen 1 en 4 is dat het geval. Another and 54 Ultra krijg je na Eric Prydz.

Als jij je afvraagt waar gaat het vanavond over gaan in bepaalde talkshows of online in bepaalde groepen, dan gaat het vanavond onder andere over de commotie rond de podcast Ongefilterd. Ik zet het even op een rijtje. Een ongefilterde podcast die is natuurlijk vrij hard soms. Olivier de Schacht zat daar onder andere in en het ging over vrouwenvoetbal, waarbij hem letterlijk gevraagd wordt: hoe ver denk je dat de vrouwen van OH Leuven gaan geraken in de Champions League? Waarbij Olivier de Schacht volledig zichzelf zijnde zegt: sorry, ik kan daar niet naar kijken. Ik kan niet kijken naar vrouwenvoetbal. Dat was zijn antwoord. Commotie ook een beetje aan tafel. Het zat er natuurlijk ook vol met alleen maar mannen. Je kan dat niet meer maken, dat soort uitspraken deze dagen. Het is ook een beetje respectloos, zoals dat wordt door heel veel mensen nu al aangegeven. Ik denk dat er nog wel een beetje gaat over nagepraat worden. Dat kan niet anders.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: NMB, yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
9: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee!
10: Oei, wat is er?
11: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
10: Oei?
11: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
13: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, graag iets Japandi.
16: Ibiza. Ruim.
17: Ja, niet te groot, hè.
15: Kleurrijk.
17: Ja, met veel beige.
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
21: Top. We make you move. Let's go.

0: Een vergeet mij beatje.
1: Elke dag rond dit uur krijg je van mij een vergeet mij beatje. Het is een song die je al lang niet meer hebt gehoord. En voor sommigen zelfs nieuw is. Enfin, nieuw in de zin van ik heb dat nog nooit gehoord. Maar het is best leuk. Vandaag gaat het over Duck Sauce met Anyway. En Duck Sauce kent waarschijnlijk iedereen van Barbara Streisand. Maar ze hadden nog iets. En dat heette die Anyway. Trouwens, Duck Sauce waren in der tijd Armand van Helden en A-Track. Twee gigantisch grote DJ's die dat een beetje gebruikten als zijspoor om eens uit de band te springen. Het is een beetje disco geïnfiltreerd. Ik vind het absoluut een vergeet mij bietje.
0: Een vergeet mij bietje.

0: Zometeen bij het op Enrique Iglesias. Die maakte ooit met Pitbull een gigantische hit. Het heet I Like It. En Swedish House Mafia komt er ook aan. Op de weg beginnen ze eraan. De files zijn aan het komen. R1, de Brusselse binnenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Strombeek-Bever en Diegem-Woluwe-Laan. Je schuift er 3 kwartier aan. R1 richting Gent gaat ook trager. Tussen Antwerpen-Zuid en Linkeroever verlies je 25 minuten. E19 richting Brussel tussen Zemst en Machelen 20 minuten erbij. En ik eindig op de E19 richting Breda. Tussen Meer en de grens met Nederland 1 kwartier bijrekenen.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
11: Dag manneke.
12: Hey.
11: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
12: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
11: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
12: Ook landbouwer.
11: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
12: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
11: Ja, slim.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
15: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: klinken op het wijnfestival.
16: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
17: Oh, dan de die. En de die?
16: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: En de die?
16: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
19: Go Yellow!
20: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
21: Hoe mag die steek gebakken zijn?
22: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
21: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
22: Bleu.

0: Al weken de populairste in de top hit 40 trouwens. Swedish House Mafia met Happiness is So Sad. Een kleine quizvraag. Wie zijn de twee grootste Latin lovers van de afgelopen 20 jaar? Kan je er eentje opnoemen? Of misschien wel alle twee? Ze maakten samen een liedje. Het zijn Enrique Iglesias en Pitbull.
1: Enrique Iglesias.
0: Zeg toch. De ene kan live zingen, de ander doet dat beter niet.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Hele. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
4: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
5: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed versta, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moed van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moed van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Zit jij nieuw?
7: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
8: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
5: Moed van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
9: Start het najaar goed.
10: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
11: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
13: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
14: Santos heeft een te gekke actie.
15: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
16: Check santos.be/schoenen voor meer info.
17: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
18: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van Topradio.

Bram en Thibaut selecteren nog één finalist voor de Topstudent 2026 finale morgen namiddag. En er is een nieuwe volle bak, want gisteren is er €950 uitgegaan. Dat was veel geld aan brandstof. Vandaag nieuwe start bij 150. Ik heb nog Martin Solveig en deze in

0: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
6: Het is 4 uur, Ortwin heeft nieuws.
7: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
8: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
7: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienzano.
9: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
7: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond 1 graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
6: 4 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar ben je 1 uur kwijt tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Nog op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Linkeroever. Op de E19 richting Breda. 1 half uur bijtellen tussen Loenhout en de grens met Nederland. En tot slot nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
5: Dit is Top. Bram en Thibo.
6: Onze gordel is vastgeklikt samen naar huis met heel veel goede muziek. Eliza Rose zo meteen. En nu Just Stay and Just a Little.
5: Top.

0: Het is donderdag namiddag.
1: Bram en Thibo.
0: Thibo, ik wil jou niet onnodig zenuwachtig maken voor wat komen zal maandag 12 oktober. Maar je weet, je hebt het gehoord in de headlines, dan is er een grote staking bij onze collega's van VRT.
2: Ja, klopt.
0: Voor wie niet helemaal mee is...
3: Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden.
0: Ga jij daarmee om kunnen? Al die luisteraars van die VRT-radiozenders die plots naar ons gaan beginnen luisteren.
2: Ze gaan allemaal afkomen. Ah wel, ik ontvang ze met open armen en ze gaan eindelijk eens goede muziek luisteren.
0: Ja, inderdaad, dat heb je goed gezegd. Nog 2 weken dus en dan gaan we ze beginnen knuffelen, al die nieuwe luisteraars.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Jij luistert nu al, dus goed gekozen.

0: Vandaag is er een nieuwe maand begonnen. Oktober, 1 oktober vandaag. Wat zijn zo de meest opgezochte woorden?
1: Vandaag om 3 uur werd massaal via Google gezocht naar
0: Colruyt. Want het heeft allemaal te maken met een beursval. Het aandeel van Colruyt Groep is met 10% gezakt vandaag. Komt door een winstwaarschuwing die de groep heeft uitgestuurd gisteren. Colruyt blijft marktaandeel verliezen en verwacht voor boekjaar 26-27 een daling van het bedrijfsresultaat. Ja, het gaat niet zo goed hè, met Colruyt. Vooral met de concurrentie tussen Jumbo, Albert Heijn. En de vraag is eigenlijk een beetje, kunnen ze de laagste prijzen blijven garanderen? Dat is een beetje de vraag. Ik hoop van wel, want ik ga vaak naar de Colruyt.
2: Dankjewel voor deze beursanalyse.
1: En om
0: 8 uur vanochtend
1: werd gezocht naar
0: Sober Oktober.
2: Bijna de helft van de volwassen Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Blijkt uit nieuw onderzoek van Kom op tegen kanker. Alsmaar meer en meer mensen zeggen dus dat ze bijna nooit of echt wel nooit alcohol drinken. Tja. De resultaten werden trouwens vandaag niet toevallig bekendgemaakt. Want vandaag start Sober Oktober. Dat is dus een initiatief om een maand lang geen alcohol te drinken.
0: Allee, op, nog een maand erbij. Dat is ongelooflijk, toch? We hebben Dry January. Oh, mijn Engels is niet zo goed. Dry January. En we hebben ook nog Tournee Mineral, denk ik.
2: Dat is nog februari, dacht ik. Tournee Mineral.
0: Ja. Januari, februari, oktober. Ja,
2: het bewijst een beetje dat het niet meer speciaal is eigenlijk om een maand niet te drinken. Want er is gewoon veel te veel initiatief om een maand niet te drinken.
0: Waarom mag het niet?
2: Ja, ik kan wel wat redenen opzommen. Ja, dan moeten we niemand uitleggen hè, waarom het niet gezond is.
0: Oké.
2: Maar er zijn ook lekkere alcoholvrije bieren, toch?
0: Ja,

0: We hebben vandaag trouwens nog iets dat veel besproken is. Ex-voetballer Olivier de Schacht.
1: Het gaat over die commotie rond die podcast. Misschien heb je het ook al gelezen. Ongefilterd. Er gaat een video rond op sociale media waarin Olivier de Schacht met anderen aan tafel, Raja Nainggolan onder andere, een beetje lacherig doen over het vrouwenvoetbal. Zullen we Olivier eens bellen zometeen?
0: Goed idee.

0: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Okay. Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
12: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

0: Vandaag was er wat commotie rond de podcast Ongefilterd.
1: Bram en Thibo. We make you
0: move. Er gaat een video rond op social media waarin Olivier de Schacht en ook wat anderen aan tafel, onder andere Raja Nainggolan, een beetje lacherig doen over het vrouwenvoetbal. Het gaat over dit fragmentje.
2: Over geraken de vrouwen van OHL in de Champions League?
3: Ik kan niet naar vrouwenvoetbal kijken.
0: Olivier de Schacht, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Welkom in de show.
4: Ja,
0: zeg,
4: wel, ja,
0: zeg
4: ja.
0: Olivier, wat is er gebeurd?
4: Maar er is niets gebeurd. ik geef gewoon mijn mening. En nogmaals, ik ben analist. Ik heb een podcast waar ik 2 wedstrijden per dag moet kijken. Dat zijn er 14 per week. En als ik dan nog vrouwenvoetbal moet kijken, het verschil is gewoon te groot. Qua snelheid, qua kracht. Technisch ook, en ik heb het gewoon moeilijk om naar vrouwenvoetbal te krijgen. Maak voor mij geen monster, alsjeblieft.
0: Jij bekijkt het puur analytisch en rationeel.
5: Ja,
0: dat wil je eigenlijk zeggen.
4: Ja, ik zie het gewoon niet graag. En ik ben geen slecht mens, sorry, maar ik zie het gewoon niet graag. Formule 1, ik kan er ook niet naar kijken. Hockey en rugby, het spel is veel te veel stil. Ja. Ik kan er ook niet naar kijken. Sorry, maar schiet mij niet dood, maar ik heb het er moeilijk mee om naar te kijken naar bepaalde dingen.
0: Je hebt al 5 keer sorry gezegd.
5: Ik begrijp het.
0: Duidelijk is.
5: Maar ik volg ook de podcast. Allee, ik luister ook vaak naar Ongefilterd. Ja? Maar ik snap het wel, want het is toch wel een beetje de bedoeling van een podcast genaamd Ongefilterd om ongefilterd te zijn.
4: Ja, oké. Mensen zeggen, je had het diplomatisch moeten oplossen. Maar oké, ik heb mij geëngageerd in een podcast die Ongefilterd noemt. En als ik dan daar schijnheilig of hypocriet moet doen of dingen moet zeggen die ik niet meen. Ja, ik zeg misschien te veel wat ik denk. Mm-hmm. Oké, maar daarom is het ook een succes geworden, die Ongefilterd. En kijk, de helft van België kijkt naar die podcast. Dus oké, we zijn wie we zijn. We zijn een beetje, je moet u niet uitleggen hoe Raja Stijn en ik zijn. En het is een leuk concept. En sorry aan alle meisjes die voetballen. Jullie zijn fantastisch. Ik hou van die passie. Maar als ik zoveel mannenvoetbal moet zien en dan nog vrouwenvoetbal moet bijnemen, het is gewoon een groot verschil. Ja. En mijn excuses daarvoor, maar alsjeblieft, maak van mij geen monster. Want ik heb al berichten gehad, gelijk dat ik iemand vermoord heb. Maar,
5: We zien het op social, we zien het. Ja, we zien het.
0: Ja, krijg je echt ook persoonlijk zoveel reactie op privéberichten en dat soort dingen? Ja.
4: Maar oké, excuses. Mijn dochter speelt ook hockey en het is ook soms niet om aan te zien. Maar ik heb voor alle respect voor alle hockeyspelers, maar het gaat gewoon iets trager dan mannenvoetbal. En ik kijk per dag 2 wedstrijden en het past gewoon niet in mijn agenda. Ik heb het moeilijk om vrouwenvoetbal te krijgen, maar daar maakt mij geen slecht mens. Hè.
5: Nee, je had het niet verwacht, deze commotie.
4: Nee, het is ongefilterd. Hey, we zeggen wat we denken en oké, like it, kijk ernaar, don't like it, kijk er niet naar. Maar degenen die het ook niet leuk vinden, kijken ook en maken ons dan af, sorry. Maar dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Oké, maar kijk, dat is duidelijk. De sorry's vliegen ons om de oren, dus excuses aanvaard dan maar.
4: Voor
5: mij ook.
0: Maar vanavond dus OHL
5: Women, Women tegen PSG. We gaan toch eens vragen, toch een pronostiekje. Kom, Olly, kom.
4: Ik ga kijken.
0: Ja, dat moet niet anders, hè.
5: Ja, het gaat niet meer anders, maat.
4: Maar pronostiek, het is Leuven thuis zeker, hè. Ik denk 2-2. 2-2 zal het worden.
5: Ah, 2-2. Het is op PSG. Het is op Parijs.
4: Het is op PSG?
5: Ja, ik denk het
4: wel. Nee. Dat wordt het moeilijk, denk ik, want PSG... Allee, maar ik ken er niet veel van, maar ik denk dat ze... Graag verliezen, denk ik. Ik denk dat nipt zal zijn voor PSG.
0: Maar bij deze dan toch een analyse over het vrouwenvoetbal.
5: Voilà, kijk, goed bezig, Olly.
4: Excuses aan alle vrouwelijke voetbalster. Excuses, maar het is toch niet bedoeld. Maar ik zie het gewoon niet graag.
5: Het is goed. Ja, voor ons is het oké.
0: Dankjewel voor het belletje.
5: Dankjewel.

0: Olivier de Schacht, hij zorgt voor ophef. Niet alleen online, ook in onze Top Radio B-app. Stromen de reacties binnen over ons telefoontje van daarnet.
1: Niet normaal.
0: Ja, het is echt wel toch wel een beetje een van de nieuwsdingetjes van de dag. Ja. Maar kijk, wel heel blij dat hij bij ons aan de telefoon wilde komen.
1: Ja, dat siert hem ook
0: dat
1: wel.
0: Dat siert hem wel, inderdaad. Sowieso. Ja, hij zegt gewoon waar het op aankomt. Ja, die mens mag zijn mening hebben, zeker, denk ik dan.
1: Ik denk dat ook.
0: Enfin, goed. De B-Blender, die moeten we nog opstarten. Ik heb hier twee liedjes klaarstaan. Welke mogen wij zo meteen verbouwen in de beatblender en aan welke gaan we wat meer beat toevoegen? Ofwel dit. Dan zitten we in de 80's met keuze 1, Yazoo en Don't Go. En Thibaut, je hebt iets speciaals meegebracht vandaag.
1: Iets speciaals, maar iets fantastisch. Modern Talking met Sherry Sherry Lady.
0: Oh my god. Waar hebben we dat uitgehaald? Revival op TikTok.
1: Ja, is het echt?
0: Zeker en vast.
1: Oké.
0: Wil je die blender? Nee, niet zingen. Dan stuur je nu 2 in via de Top Radio WE-app. Ondertussen is checken waar de files staan.
1: Veel files. 5 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op de Antwerpse ring richting Gent. Daar ben je 70 minuten kwijt tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Nog op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 54 minuten erbij tussen Mazzehoven en Antwerpen-Oost. En tot slot op de A12 richting Antwerpen. Een half uur bij het... Amai, het is even slikken. Een half uur bijtellen tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 20 minuten.
0: Even slikken en dan weer doorgaan, zou Olivier de Schacht zeggen.
1: Ja, inderdaad.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
6: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
6: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Deze week komt de top tune van de week van Jugal en David Guetta, Shine.
1: De Beat Blender.
0: Met aan de telefoon Gillian uit Antwerpen. Dag Gillian, goedemiddag.
2: Dag Bram en Thibault, hallo.
0: Moet jij nog lang werken vandaag?
2: Ik heb nog wel wat te doen, ja, vanavond.
0: Oké, en wat doe je van werk?
2: Ik ben zelfstandig in de bouwsector, dus ik moet nog wat facturatie doen, ja.
0: Ah ja, ik heb deze week in de ochtendclub gehoord bij Brian en Louis dat de zelfstandigen ongeveer gemiddeld 55 uur per week werken. Klopt dat bij jou?
2: Goh, dat zou toch in die richting kunnen komen, ja.
0: Oh, pittig.
2: Dat kan wel kloppen.
0: Pittig. Facturen maken misschien wel met... Don't you know, I never let you go, don't go. Keuze 1, Yazoo, don't go. Ofwel met... Sherry, Sherry, ik vind dat er zo over.
3: Nee, dat is er niet over.
0: Keuze 2, Modern Talking en Sherry Sherry Lady. Jij mag kiezen, beste Gillian.
2: Ik heb nummer 2 opgegeven, ja.
0: Echt? Maar waarom?
3: Meer dan terecht.
2: Oh ja, ik vind dat nog wel een leuk liedje van vroeger. En af en toe komen daar die steeds. Ik dacht... Dat kunnen ze daarvan maken.
0: Ja.
3: Dat is blijkbaar keihard terug op TikTok.
0: Ja, dus ik vind het een keigoed idee. Goed gekozen, Gillian.
3: Oké.
2: Okay. Ja,
0: dan ga ik nu even de studio verlaten. Niet omdat ik het liedje niet wil horen, hè, maar gewoon omdat ik weet dat Thibault altijd heel luid meezingt.
3: Ja.
0: En dan kan ik nu even niet aan.
3: Gaan we doen. Come on!
0: Oké. <Okay. laughs> Dankjewel voor je keuze. Bye-bye.
1: De Beat Blender.

0: Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
0: Ree-Eggermond, fileersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
2: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me wat plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
3: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
4: Het is Weekend van de Klant bij Waasland Shopping!
5: Wat lief?
6: Weekend van de Klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
7: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
8: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
9: Check santos.be/schoenen voor meer info.
10: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
11: Eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.

0: is een drukke uitzending vandaag, want er blijven heel veel reacties binnenkomen over ons telefoontje met Olivier de Schacht, dat we er net nog hadden. Ja, we hebben hem uitvurig zijn excuses laten aanbieden. Hij heeft die kans ook gegrepen met beide handen, na zijn uitspraken over het vrouwenvoetbal, die een beetje ongelukkig overkwamen bij veel mensen.
1: Ja, ik heb het eens opgeteld. Zo
0: hoeveel
1: bijna,
0: keer heeft hij sorry gezegd?
1: Een veertigtal keer sorry gezegd.
0: 40 sorry's.
1: Ja, ongelooflijk. Dat was niet normaal.
0: En dan meent hij het wel, denk ik.
1: Voilà, dat is waar.
2: Straks bij Bram en Thibault.
1: Een gênant studentenverhaal, want we hebben nog één finale plek over voor onze topstudent. We gaan ook filleraven en er zit €150 in onze volle bak.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: Het is 5 uur, tijd voor de topheadlines.
7: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
8: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
7: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
9: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
7: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef die op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
10: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
7: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
6: Het is druk op onze Vlaamse snelwegen. 7 plekken waar je meer dan 20 minuten kwijt bent. Op onze Antwerpse ring richting Gent, daar ben je 1 uur en 30 minuten kwijt. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrillenlaan, daar is een ongeval gebeurd. Nog op de Antwerpse ring richting Nederland, een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen, 1 uur en 20 minuten bijtellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Naar de A12 dan, richting Antwerpen, 1 half uur bijtellen tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. De R4 dan, 23 minuten erbij tussen Scaldenstraat en de Beneluxlaan. Op de Brusselse buitenring 20 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. En tot slot op de R11, daar ben je 20 minuten kwijt tussen de Raboniastraat en de Antwerpse straat. Op een andere plek kan het maar wel minder dan die 20 minuten.
5: Dit is Stop! Bram en Thibault.
6: Ook dit uur van de dag vinden veel luisteraars het niet eens erg dat het druk is onderweg, want dat betekent gewoon dat we langer kunnen file raven zometeen.
5: Top!

0: geniet samen met ons nog heel eventjes van de rust.
1: Zo na een lange werkdag.
0: Het gaat niet lang duren.
2: De file rave.
0: Want er gaat serieus gefile raved worden. Maar het is nogal druk voor deze donderdagavond.
1: Ja, toch wel. Het weekend is precies al begonnen, maar het is nog een beetje te vroeg, hè?
0: 7 plekken waar je dus 20 minuten of meer kwijt bent, dankzij de Antwerpse ring, de richting Gent, richting Nederland ook, de A12, de R11, de Brusselse buitenring, de R4 en de E313.
1: 7 plekken.
0: Je kent de spelregels, 7 plaatsen aanschuiven langer dan 20 minuten betekent dus in totaal 7 minuten file raven. Het is lang geleden dat het nog zo lang is geweest.
1: Ja, dus let's go.
0: Oké. Chef Santé, het is aan u.
2: De file rave. Vaststaan is losgaan.

0: Hallo, dit is ons filefeestje.
1: Ja, zeker.
0: Voel je vooral niet uitgesloten als jij ook aan het aanschuiven bent in de stationstraat of de sportstraat in jouw dorp. Doe ook gerust mee, hè. De file rave is er voor iedereen. Voor iedereen die stilstaat. Want elke file langer dan 20 minuten levert dus 1 minuut file rave op. Vandaag zijn dat 7 stuks om precies te zijn.
2: De file rave, Sef Santé.
0: We zijn dus nog even bezig.

0: laatste witte was. En ook meteen de laatste voor de filler wave. Ja, daar waren ze. Bijna. Helemaal.
1: Ai. Ai.
0: Ja. 7 minuten filler wave hebben we gehad.
2: En pas maar op, als die bladeren echt beginnen vallen, dan gaan we wat meemaken, denk ik.
0: Ik zweet ervan.
2: Het verkeer in België een beetje kennende.
0: Ja.
2: Komen er nog wel wat stevigere filler waves
1: aan. Een kwartier filler wave.
2: Ja. We zullen zien, hè.
0: Goed gedaan, Chef Santé. We zijn helemaal opgeladen om er weer tegen te kunnen. Drukke avondspitsjes vandaag.

0: Robin en Dancing on My Own bij Top.
1: Bram en Thibo.
0: We hebben nog één vrije plek in onze finale van onze topstudent. Morgen hoor je die finale vanaf 4 uur bij Wouter. We hebben al Charles van de UGent, Fleur uit Hasselt en Auke van de Hoogent.
1: Zometeen bij Bram en Thibo.
0: Gaan we proberen bellen met Mathies, die studeert sportmanagement aan de Hogeschool van Brugge. De Vivas Hogeschool is dat. En hij heeft ook een gênant studentenverhaal ingestuurd. Eventjes horen bij hem welk verhaal dat is.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
14: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
15: Bell & Bo.
16: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pak.

0: Topstudent 2026.
1: Nog één finale plaats voor Topstudent 2026 te gaan. En vandaag gaan we bellen met Mathies. Hij studeert sportmanagement aan de Vives Hogeschool in Brugge. Even luisteren.
2: Kom aan, Mathies, opnemen.
3: Hallo, ik ben Mathies.
2: Dag Mathies, je spreekt hier met Bram en Thibaut van Top.
3: Hey, hallo, dag Bram en Thibaut.
2: Zeg, je gaat onze namen toch onthouden, hè? Want dat is blijkbaar niet zo gemakkelijk voor jou. Vertel eens.
3: Ja, gelukkig hebben jullie natuurlijk wel wat meer standaardnamen die wat meerdere mensen hebben, maar inderdaad, ik heb wel een redelijk gênant verhaal van dat ik ooit eens een naam ben vergeten van een meisje.
2: En hoe ging dat dan?
3: Met kot gaan we vaak uit en het was het einde van de herexamens. En we gingen nog eens leuk gaan feesten. En een vriendin van mij had een vriendin meegenomen. En in het begin van de avond, zo de klassieke pre op kot. En ja, ze had toen al haar naam gezegd, maar ik dacht van, ik weet haar naam niet meer. Dus we gaan dan naar het feest. Begin te praten met haar, heel de avond met haar zitten praten. Het was wel een mooi knap meisje. En ja, maar wat was haar naam niet weer? Ik heb heel de avond zo jij en jou gebruikt, omdat ja, ik wist haar naam niet. En ook zo u, dat was echt wel een beetje raar om u te zeggen tegen
2: maar waarom,
3: iemand.
2: Maar waarom vraag je het niet gewoon? Je durft
3: ja,
2: niet.
3: Ja, omdat ik voelde mij gewoon gegeneerd omdat die naam al een paar keer was gevallen. Ja. Maar ja, de naam raakte echt niet in mijn hoofd.
2: Ja, en hoe langer je wacht, hoe gênanter het is om het alsnog te vragen. Hè. Dat snap ik dan wel weer. Zeg, en wat was, weet je de naam ondertussen nu wel al?
3: Ja, nu weet ik de naam wel. Het was Manet. Het is niet echt de standaardnaam.
2: Manet?
3: Ja, Manet. Ja.
2: Ah, maar dan begrijp ik het zeker. Dat zou ik ook nooit van mijn leven onthouden.
4: Ja, ik net wel, omdat het zo speciaal is.
2: Nee, Manet.
4: Manet.
2: Dat is zo wat Frans of zo. Ja, ik weet het niet.
3: Ja.
2: Is de avond goed geëindigd, Mathies?
3: Ja, er is wel niks gebeurd, maar ze zijn inderdaad wel blijven slapen. En dan uiteindelijk, als ze wakker werden, moest ik toch wel dan die vraag stellen van, wat is eigenlijk uw naam?
4: Ja, dan kon je het misschien wel op de alcohol of zo steken, hè? Kom je er wel nog mee weg?
3: Dat was zeker wel een reden, maar ja, ik geneer me wel nog altijd dat ik dan echt een hele avond niet heb kunnen weten. Dus ja.
2: Nee, een goed verhaal. Ondertussen dus is ze wel blijven plakken. Manet, breng ze mee als je komt naar de finale komende vrijdag. Goed.
3: Dat zullen we nog zien.
2: Oké. Okay. Nee, maar je bent welkom. Jij gaat ook meestrijden voor de titel van Topstudent 2026. Misschien wel dus met als hoofdprijs dat kotfeest. En dan moet je er zeker zijn, hè?
3: Ja, sowieso. Dat zal ik niet vergeten.
5: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met mannen. Relax. Saus erover.

0: Dit is nieuwe muziek met de stem van Callum Scott. Kan je misschien nog wel kennen van... You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going... Hij heeft dus al met Lost Frequencies en nog heel veel andere danceartiesten samengewerkt. Net gehoord bij Top met Glockenbach. Dat zijn Duitsers. Dat is een Duitse DJ, moet ik het juist zeggen. Hè?
1: Klopt. Momenteel 6 plaatsen waar je 25 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Het is een drukke avondspits. Op de E313 richting Antwerpen ben je 1:30 kwijt tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Gent 1 kwijt tussen Antwerpen Noord en de Legrellelaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten bijtellen tussen Antwerpen West en Borgerhout. Dan naar de A12, 15 minuten bijtellen tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. De Brusselse buitenring, daar ben je 30 minuten kwijt tussen Wezenbeek Oppem en Diegem-Woluwelaan. En tot slot op de E19 richting Antwerpen, 25 minuten bijtellen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 25 minuten.
0: Zometeen bij Top onder

0: Romania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: heb mij gisteren een klein beetje te veel laten gaan.
1: Vol een bak.
0: Jan uit Lovendegem, uit Lievegem, heeft 950 euro gewonnen met onze volle bak. Die is er gisteren uitgegaan, dat recordbedrag. Ik heb me laten gaan, ik heb echt de longen uit mijn lijf geschreeuwd, zodat ik blij was voor Jan.
2: Ja, je waart contenter dan Jan of zo.
3: Je waart echt heel blij in zijn plaats.
0: Ik dacht van, mooi. Hoe lang kan dit spel nog duren?
3: Ja, het was echt, de pot was zo hoog. Maar kijk, nu terug naar af, hè. Terug naar 150 euro. Maar dat is ook niet... Allee, dat is toch ook al veel geld, 150 euro?
0: Ik zou ervoor tekenen, mocht ik voor 150 euro in deze tijden kunnen tanken. Jij ook, denk ik. Dus stuur nu in volle bak, spelen we zo meteen het spelletje. En misschien ga jij wel lopen met de volle bak van vandaag, dus 150 euro. De Top Radio B-app staat nu open voor jouw bericht. Volle bak, dat is het codewoord dat je kan insturen via de gratis app van Top. Ondertussen, Rise Up, dit is Yves Larocque.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Ja, ja, oh, rusten. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Ga jij in die kleren naar dat feest?
7: Is het niet goed?
6: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
8: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
9: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg, hey.
10: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
9: Machtig, bij meneer Pas.

0: geblazen.
1: Ja, dus alles in orde nu?
2: Zeker, zeker. Ja. Het is veilig.
0: Ja, ja, oké. Okay. Gestopt langs een snelwegparking dan, mag ik hopen.
2: Ja, ja, ja. Ik zou niet zo, durven zo,
3: nee, ja, of zo in een fles, in een fles, in een auto.
0: Ik heb dat ooit gedaan. Ja,
3: maar dat is niet aan te raden.
0: Ja, dat is niet aan te raden.
1: Niet ideaal. Nooit doen. Don't try this at home.
2: Dat is wel alles gebeurd, ja, maar wat.
0: Dat is zo herkenbaar, hè.
3: Ja.
0: Elke man had toch al eens gedaan.
3: Iedereen heeft het al eens gedaan.
0: Oké, over naar de orde van de dag. Jij wint, Bruno, de volle bak. Als je dus onze 5 vragen uit de Actua binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Als je het antwoord niet weet, dan zeg je heel snel pas, want bij een fout antwoord stopt het spel meteen. Is dat duidelijk? Goed, dan gaan we de 30 seconden van de tankbeurt laten ingaan. En die mag jij zelf starten door gewoon af te tellen. 3, 2, 1 en dan begint het. Goed?
2: Oké, is goed.
0: Tel maar af.
2: 3, 2, 1...
0: Welke omroep gaat staken op 12 oktober tegen de besparingen?
2: VRT.
0: Welke ex-voetballer van Anderlecht heeft zich in een podcast negatief uitgelaten over het vrouwenvoetbal?
2: Pas.
0: Wat mag je niet consumeren als je meedoet aan Sober Oktober?
2: Alcohol.
0: In welk land ligt een vrouw in het ziekenhuis na een mislukte executie?
2: Amerika. USA.
0: In welke serie kroop Rick Verheij in een zwaar pak om hem zwaarder te doen lijken?
2: Pas.
1: Ah, okay, ja, tijd dan ben je er niet.
0: Dan ben je er niet. Ja, we hadden nog 1 vraag in onze pot zitten en ja, dus die 2 pasvragen. Helaas, helaas. De ex-voetballer van Anderlecht die in een podcast zich negatief heeft uitgelaten. Hij zat ook in de show daar straks, misschien heb je het niet gehoord, maar dat was Olivier de Schacht. Die,
2: ja, ja, ja.
0: Hij heeft hier zijn excuses volop aangeboden. Net nog
1: 40 keer sorry gezegd.
0: Uurtje geleden is dat gebeurd. En in welke serie kroop Rick Verheijen in een zwaar pak? Dat was Nonkels, de serie. Heb je dat gezien?
2: Nee, helemaal nooit van gehoord.
0: Oké, okay, ja.
1: Allee, man.
0: Oké, okay, maar kijk, niks aan te doen. Veilige rit daar nog en geniet van je avond, hè.
2: Top, merci, fijne avond.
0: Bye-bye.
4: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Topradio BE-app en speel maandag mee.
0: Maandag spelen we voor €200, want er komt €50 extra in onze volle bak. Nu insturen om maandag mee te spelen.

0: Het is donderdag en dan draait Wouter in de party room altijd een track in primeur. Dus dat is dan een nummer dat eigenlijk nog niet op de radio mag gedraaid worden. Nee. Maar toch doen we het.
1: Het is een primeur.
0: Een primeur, zoals we zeggen, want eigenlijk komt het liedje pas op vrijdag uit. En kan je iets kwijt?
2: Ik zeg altijd, Bram, als je toch ergens anders hebt gehoord, dan mag je het hele uur op verzoek vragen.
0: Oké, en is dat al gebeurd ooit?
2: Het is nog nooit gebeurd. Het zal vanavond ook niet gebeuren, mag ik hopen. En zometeen is het van een top Belgische drum and bass DJ. Heel mooie track straks in Party Room. Primeur.
0: Een track van Joost. Of van Andromedic.
2: Gelukkig allemaal fout.
1: Allemaal Murdoch?
2: Nee, stop met gokken, Bram.
0: Ga moeten blijven luisteren, dus zometeen om die track in primeur te ontdekken. Bij Wouter in de Party Room. Maak er nog een top donderdag van. Echt benieuwd wie het is. Je ontdekt het dus zometeen bij Wouter. Nog een mooie avond.
3: Top! We make you move.
4: De beste volle van maken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
0: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton.
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Dit is Top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: 6 uur, Ortwin met de topheadlines.
9: Goedenavond. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
10: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
9: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Te Rosbeijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
11: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
9: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
0: Even checken waar de files staan. Tijdens de E313 verlies je tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost meer dan een uur. De A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 50 minuten vertraging. Ook nog de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan verlies je 45 minuten. En de E19 ook al 25 minuten vertraging tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem verlies je ook al eens 20 minuten. Het is een drukke avondspits. Op andere plaatsen en vertraging is dat vaak ook nog voor een kwartier.
8: Dit is Top. Wouter de Vries.
0: Ik ben klaar voor de beste muziek van je donderdagavond. Zometeen iets nieuws draaien van Albert Kay. Eerst Kygo en Take Me Back.

0: Albert K was dat en Yesterday. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter. Goedenavond, International Coffee Day vandaag. Misschien heb je al een bakje troost nodig gehad. Ik heb hier alvast weer straffe koffie voor je. Ik heb zometeen een partyroom primeur van onze nummer 1 drum and bass DJ uit België. Bram heeft daarnet al bijna alle drum and bass DJ's genoemd. Maar schandelijk is hij wel eentje vergeten. En dat is maar goed ook. Zo blijft het nog een beetje een geheim natuurlijk wat straks de partyroom primeur is. En natuurlijk straks ook voor de laatste keer deze week Maxime van Oktoberfest Wevelgem op bezoek. En omdat het bijna weekend is, mag ik vandaag 2 duo tickets weggeven. Eerst even terugdraaien naar de 90s.
1: Wouter, we gaan de partyroom gepast openen, hè. Luister maar eens.

0: Macklemore, een paar weken geleden nog uit het voorprogramma van de tour van Ed Sheeran gebonjourd vanwege deze gevleugelde woorden on stage.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: Free Palestine.
0: Aldus Macklemore. Maar geen politieke boodschappen hier in deze room.
2: The Party Room.
0: Het is tijd voor iets anders. Het is tijd voor een feesttip weer voor komende zaterdag. En daarvoor is Maxime terug in de studio. Overmorgen is het eindelijk zover, het Oktoberfest in Wevelgem. Maxime de Klerk, goedenavond.
3: Goedenavond, Wouter.
0: Het komt dichterbij, hè? Heb je al zenuwen?
3: Ja, dat valt wel goed mee. Vandaag zijn de kermisattracties ook toegekomen. Zijn we nog de laatste handen aan de decoratie aan het leggen in de tenten. Dus ja, we zitten op schema.
0: Zeg, ik heb hier nog een paar Oktoberfest dilemma's voor jou als afsluiter. Is dat goed voor je?
3: Ja, natuurlijk.
0: Moet gewoon kiezen, het een of het ander. Bier of schnaps?
3: Schnaps.
0: Dirndl of lederhozen?
3: Lederhozen.
0: Worst of pretzel?
3: Lekkere braadworst.
0: Polonaise of meezingen?
3: Polonaise.
0: Vroeg naar huis of laatst op de dansvloer?
3: Toch de laatste op de dansvloer.
0: Aan het kunnen denken. Proost of ein Prosit?
3: Ein Prosit.
0: Hier denk ik ook al het antwoord te weten. Oktoberfest of Tomorrowland?
3: Zeker Oktoberfest.
0: En Wevelgem of München?
3: Iedereen zou toch één keer in zijn leven naar München moeten gaan, maar natuurlijk ieder jaar in Wevelgem present.
0: Ja, je bent er geweest, mag ik horen.
3: Fantastisch, ja.
0: De inspiratie daar opgedaan ook?
3: Ja, zeker heel veel inspiratie uitgehaald.
0: Oké. En tot slot, maak deze zin af. Oktoberfest Wevelgem is pas geslaagd als puntje, puntje, puntje.
3: Alle vaten afgetapt zijn.
0: Hopla, dat kan tellen. Maxime, dankjewel om hier elke avond te zijn.
3: Jij bedankt, Wouter, om ons hier te willen ontvangen.
0: Heel graag gedaan. Het was superplezant. Maar ik denk dat het zaterdag nog plezanter gaat worden.
3: Dat denk ik ook. Ja, we hebben er heel veel zin in zaterdag.
0: Heel veel plezier daar. En tot de volgende.
3: Yes, bedankt. Dit is Stop.

0: De opvolger voor Talk to You, dat was Silver Lines van Another. Wil jij een van de twee duo-tickets winnen voor Oktoberfest Wevelgem? Blijf luisteren, ik ga ze zo meteen weggeven met een vraagje.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek? NMBS!
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vanderbouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vanderbouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal ook, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè?
6: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: De mistje datjes van Connections.
9: Oh my god, ik ben net terug van New York.
10: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
9: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
10: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
9: Nee, ook gemist.
10: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
9: Ah, toe man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
10: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
14: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

0: Run It van Jeremy Roll. Dit is Top. Ik heb aan Maxime gevraagd welke tracks sowieso gaan passeren op Oktoberfest Wevelgem, dus zaterdag. Heeft me een lijst gegeven met heel veel muziek erop. En deze zotte track die stond er ook bij. Ja, ja, je hebt hem sowieso al gehoord bij Jeroen in Top Schaamteloos. Maar mijn vraag is, hoe heet deze track? Stuur je antwoord in via de Topradio BE-app. En wie weet is dat duo-ticket voor Oktoberfest Wevelgem wel voor jou. En omdat het misschien niet de gemakkelijkste vraag is, ofwel de titel van de artiest, de titel van de track of de naam van de artiest is voldoende. Eén van de twee, daar ben ik al tevreden mee. Dus laat maar komen in onze app. Er is de Bausa en Lose Myself, nieuwe track.
1: Werk uit. Volume aan. Welkom in de party room.

0: Nou, ik dacht dat wordt een zeer moeilijke vraag, maar we hebben hier kenners van het genre die meeluisteren. Zometeen de winnaars en de oplossing natuurlijk van de vraag. Eerst even zien hoe de situatie is onderweg met nog steeds een lange file op D313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Verlies je meer dan een uur, moet ook niet overdrijven natuurlijk. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Legrelle Laan verlies je 40 minuten. A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 30 minuten, een half uur dus. En buitenring van Brussel 25 minuten tussen Wezenbeek Oppem en Diegem. 20 minuten 1.19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Op een andere plaats aan het aanschuiven, dan zou het niet langer mogen duren dan een kwartier. Zometeen Moving to the Sun van Jugo.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, er is een lek geweest.
2: Oei!
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
2: Oei.
5: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
5: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
8: De beste volle van maken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100% met de pro van...
10: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.

0: nummer 1 van de Top Hit 40. Morgen weer een nieuwe aflevering met onze Bart-Jan. Jugel, Moving to the Sun. En nu de oplossing zoeken van deze track. Kim, zeg het eens. Wie denk je dat het is?
1: Wakkelcontact.
0: Wakkelcontact. Ja, proficiat. Dat is helemaal goed. Je wint een duo-ticket voor Oktoberfest Wevelgem. Proficiat.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe wist je dat zo snel? Ben je fan van die muziek?
1: Ja, ik hou van dat genre, dus ik ga dat ticket goed kunnen gebruiken.
0: Ja, dat ga je daar zeker horen. Wie mag er mee met jou?
1: Mijn vriend. En ik wil hem trouwens de groetjes doen op de radio.
0: Ik denk dat bij deze gebeurd is. Hoe is zijn voornaam?
1: Jens.
0: Voilà, dan zijn we helemaal zeker. Kim, heel veel plezier. Tickets komen eraan en fijne avond nog.
1: Dankjewel. Dag.
0: Dit is Top. En trouwens, ook nog iemand anders wint er en dat is Jonas uit Waregem.

0: En nog even voor de volledigheid, die track van daarnet, Wackelcontact met Oymara.
1: Party Room Primeur.
0: Iets helemaal anders. Die is vandaag van Netsky. Hij was de voorbije weken even verdwenen. Instagram was leeg, ondertussen zie ik daar 3 posts op staan. Mysterieuze website online met de naam netsky.sh. En ondertussen zat hij dus gewoon nieuwe muziek te maken. En die nieuwe track, dat is er eentje met Hannah Boylein. Hannah wie? Wel, bekend van deze hit DNA met Billy Gillis. Ja, is wel een aha-momentje. En het nummer nu met Netsky is samen met die zangeres heet Feel Again. Morgen komt hij officieel uit, maar je hoort hem nu dus voor de eerste keer als Party Room primeur. Het is een song vol emoties waar je kippenvel van krijgt bij de eerste noot. Dat is niet overdreven. En op het einde komt er dan ook nog eens een zot drum and bass sausje overheen. Hier is hij dus, nieuwe Netsky. Mama.

Ja, ja, net ga je terug naar de drum and bass roots. Feel Again, voor de eerste keer op de radio als Partyroom primeur. En morgen komt die officieel uit. En als je nog meer nieuwe muziek wil horen van Netsky, dan moet je even surfen naar die bijzondere nieuwe website. Netsky.sh. Ja, op... Nee, nee, ga maar eens kijken. Zometeen deze. Let's go.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Ik raag dan niet om uges, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
3: Gooses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, hè.
3: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet van sukkel, hè.
3: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
6: Start het najaar goed.
7: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
6: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
7: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
8: Achtung, Bevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
9: Tickets oktoberfestwebelgem.be.

0: Morgen is het zover.
1: Topstudent 2026, de finale.
0: De grote finale van Topstudent 2026. En afgelopen week werden de meest gênante studentenverhalen rijkelijk geselecteerd bij Bram en Thibaut. Dat heb je misschien meegevolgd. En dus weten we wie er morgen in de finale zit tijdens de Party Room XL. Dat is Charles, student industrieel ingenieur aan de UGent. Fleur komt ook langs. Zij studeert rechten aan de U Hasselt. Auke gaat het opnemen in de strijd naar topstudent 2026. Ze doet biomedische laboratoriumtechniek aan de UGent. En Maxime doet sportmanagement aan Vives in Brugge. Ik hoop dat ze uitgerust morgen in de Party Room XL belanden. Want ja, er staan een paar dingetjes hier op het programma. Ik kan het nog allemaal niet verklappen, maar jij gaat het allemaal kunnen meevolgen via de radio. En meekijken kan natuurlijk ook in de Party Room XL. En ze strijden allemaal voor de felbegeerde titel van Topstudent 2026. Met daaraan vastgebonden ook een kotfeest met top DJ Simon T. En een pasta bar met onze chef Thibaut. Mooie prijzen. En dat de beste mogen winnen morgen. We make-

0: Robin Schulz en Watermat.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Is er Kurt? Was jij een goede student, Kurt?
2: Goh, eigenlijk niet. Ik was een goede student buiten de lessen. Ik, zo iemand die bleef plakken en zo.
0: Ah ja, ja. Je hebt diploma cafetechniek gehaald.
2: Meerdere keren. Ik vond dat zo'n toffe studie. Ik moest dat iedere avond opnieuw halen.
0: Allee, fantastisch. Je mag ook blijven plakken zometeen. Want straks is er Top Request met Kurt. Veel plezier. En vraag ze maar aan in de Top Radio BE app. Lievelingstrack van mezelf op dit moment. Hier is John Summit.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immos Koopman!
4: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 7 uur, dan is er Ortwin met de topheadlines.
6: Goedenavond. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn 2 kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt lieve Chris Peels van het parket.
7: Dus die omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verging het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
6: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
8: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
6: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
5: Onderweg gaat het minder vlot dan de afgelopen dagen. Onder andere op de Antwerpsring richting Gent moet je er 35 minuten bij tellen tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. E313 naar Antwerpen, 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En dan in Brussel een paar problemen op de R0, dat is de Brusselse buitenring. 20 minuten extra tussen Weesbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Ook in Brussel op de R22 een kwartier extra tussen de Waverse Steenweg en de Waterloosse Steenweg. En op de R21, dat is ook in Brussel tussen de Baljuw-tunnel en het Ter Kamerenbos, ook al een kwartier extra.
0: Dit is Top. Top Request. Kurt Vermeijeren.
5: Ik voel het, als je onderweg bent, dan heb je vooral nood aan hele goede muziek. En je kan daar zelf voor zorgen, maar dan moet je die wel aanvragen. Nu via de Topradio BE-app.

0: Henri PFR en zijn Sola.
1: Top Request.
0: Yes, dan luister je naar nog tot 9 uur. En de bedoeling is vooral dat jij je favoriete track doorstuurt via de Top Radio BE-app. Zet er vooral ook bij waarom je die graag wil horen. En afhankelijk van het verhaaltje dat erbij hoort, kan het dan zijn dat je net iets meer kans maakt. Ja, moet er eerlijk zijn, dat speelt een rol eigenlijk. Favoriete tracks zijn welkom dus via de Top Radio BE-app. En als je zoiets hebt van, goh ja, wat kan ik nu aanvragen? Ik vind zoveel tracks goed. Wel, kies er eentje uit en stuur hem door. Het is trouwens vandaag 1 oktober, dat weet je al. En er wordt vandaag van alles gevierd. Het is bijvoorbeeld de internationale koffiedag. Bestaat echt, Wereldkoffiedag. Nog iets wat vandaag gevierd wordt, is Veganismedag, Wereldveganismedag. En de belangrijkste van allemaal eigenlijk, en dat vieren we stiekem hier dag en nacht op top, maar het is vooral ook Internationale Muziekdag. Misschien kan je daar wel een track voor bedenken. Wel, stuur hem eens door via de Top Radio BE-app. Je hoort het al. Al jouw suggesties zijn welkom nu via de Top Radio BE-app. Get up.

0: feels like. Armin van Buuren en This is what it feels like. Top request. Ja, top request. Nog tot de 9 uur ben jij de baas. Dat kan via de Topradio BE-app. En iemand die ook al de baas aan het spelen is geweest daarnet, is Cleef. Goedenavond, Cleef.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat heeft de dag vooral bij jou al gebracht of was het gewoon een werkendag?
1: Ja, nu is mijn voorraad
0: voorgedaan.
1: Ja?
0: Dat is
1: niet
0: zo.
1: En nu is
0: het
1: nog.
0: Ah, ja, oké. Dat zijn dingen die allemaal moeten gebeuren natuurlijk. En vooral, wat ik moet zeggen, dat de lijn niet zo super ideaal is. Ik moet jou eigenlijk al feliciteren met jouw fantastische muzieksmaak. Want ik heb het gevoel, ook al is het donderdagavond, bij jou is het al een klein beetje vrijdagavond of zaterdag. Kan dat?
1: Ja, altijd morgen.
0: Maar de track die je gekozen hebt, is er eentje die eigenlijk perfect past bij het weekend. Hè? Welke track wil je graag horen? Hoeps van Bounty Hunter komt eraan. Ik wens je er allemaal nog een fijne avond. Alle collega's daar die er nog zijn. En geniet nog van de dag en van het weekend, man. Salutjes, hè.
1: Ja,
0: salutjes.

0: moest je toevallig last hebben van een avonddipje, zo iets over 7 op de avond. En kijk, op een donderdagavond, dat is dat bij deze helemaal in orde. Dankzij de Bounty Hunters en Whoop, aangevraagd door Cliff. Als jij nog een goede suggestie hebt, gewoon een track die je graag zou willen horen. Is nog welkom tot 9 uur vanavond, want dit is Top Request. Stuur me door via de Top Radio BE.
1: Top Request.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dan moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de tea. En de tea?
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
10: En de thee.
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Horta, horta. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

Er is een track op het lijf geschreven van luisteraar Sebastiaan, want hij stuurt door. Ik vraag liedjes aan bij Top, zoals bij de vrouwkes vroeger. Een nee heb je en een ja kan je krijgen. Ja, het zijn zijn woorden. Top request. Ik kan het in ieder geval wel proberen en dat kan nog heel de avond tot 9 uur via de Topradio BE-app. En iemand die dat ook geprobeerd heeft is Dieter uit Geraardsbergen. Dieter heeft eigenlijk een paar tracks doorgestuurd. Onder andere Café Del Mar had gekund volgens Dieter. Of Wakkelcontact had ook gekund, maar die hebben we daar straks al voor een stukje horen passeren bij Wouter. Dus had hij nog een derde suggestie en dat komt dan perfect in orde. Hij gaat voor de Sun Club en Fiesta. Bij deze gaan we een beetje terugdenken aan die fantastische temperaturen van de afgelopen dagen. En vooral ook, misschien heb jij bij deze wel inspiratie gekregen om je eigen track aan te vragen. Het kan dus nog tot 9 uur. Stuur me door via de Topradio BE op wat je graag zou willen horen. Zet erbij waarom. Dat is altijd zo leuk. Of spreek het in met een voiceclip. Dat kan ook via diezelfde Topradio BE app. En nu genieten van de Sun Club. En ook nog DJ Lisje straks. En Forever Young.

0: Muziek helpt daarbij. En een paar crèmpjes misschien ook wel, maar vooral muziek. Just remember, we're forever young. DJ Lisjes en Forever Young. Onderweg kan je nog 20 minuten gaan aanschuiven op de Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En dat is de enige vertraging op dit moment van meer dan 10 minuutjes. Straks komt Prosper nog langs met Free Your Mind. En daarna, kan ik al verklappen, komt er een, hoe noemen we dat, stevig nummerje aan.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
9: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Proximus presenteert...
13: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
14: Ja.
13: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Ja, dat is louche.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
15: Dit is top.

0: Vandaag is het 1 oktober. Dat is ook de internationale dag van de muziek. Jawel, hebben staat echt. Of jullie die natuurlijk altijd, moet daar eerlijk in zijn. Free Your Mind was dat van Prosper dus en Clooney.
1: Top request.
0: Ja, en tussen 7 en 9 vieren we nog extra hard, want dan ben jij de baas. Je kan je favoriete track doorsturen via de topradio BE. Je kan iemand in de bloemetjes zetten bijvoorbeeld. Je kan hem aanvragen voor iemand anders. Weet ik het, als je een of ander huwelijk gepland hebt binnenkort, kan je misschien de aanvraag ook doen via ons. Het zou zo leuk zijn. Ik heb het al een paar keer verteld eigenlijk. Ik zou het zo tof vinden dat iemand zich dat je dat huwelijksaanzoek doet gewoon hier in Top Request. Dus als je een ideetje hebt, stuur het me door via de topradio BE app. En dan mag je echt elke track aanvragen die erbij past. Dat is bij deze nog beloofd. Maar goed, wat zie ik er allemaal binnenkomen? Wel, onder andere Philippe uit Geel is iemand die al een paar dagen eigenlijk probeert om een bepaalde track aan te vragen. En meestal is dan de uitleg, de aanhouder wint. Misschien niet op de dag zelf, maar na een paar dagen wel. Maar het is ook wel een echt hele goede track die hij heeft aangevraagd. Het is er ook eentje die perfect past bij de donderdagavond. Dus ik heb hem eigenlijk speciaal voor de donderdagavond bewaard. Het is Da Boy Tommy samen met Derek. Dit is Colnedra.

0: Dan Boy Tommy en Derek nog eens op de radio met Col Nedra. Het is de schuld, al is dat een veel te zwaar woord natuurlijk. Dankzij door Filip uit Geel, want hij heeft hem aangevraagd. Het is toch eens het bewijs eigenlijk dat je dat gewoon kan proberen via de topradio B-app. En het kan ook echt alle richtingen uitgaan, zoals deze Da Boy Tommy. Dat was, laten we zeggen, een beetje stevig. Maar straks bijvoorbeeld komt er dankzij Nathalie uit Veurne Rihanna aan. Met SNM over één minuutje al.
1: Dit is top.
2: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
3: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Riri, Rihanna. En SNM.
1: Top Request.
0: Tot 9 uur ben je de baas. Dat moet je althans toch laten merken. Via de Top Radio B. Je hebt je favoriete track. Kan je daar doorsturen. Je kan hem ook inspreken met een voiceclipje. En iemand die dat gedaan heeft is Tibor uit Westerlo. Hij heeft dit ingesproken.
2: Goedenavond. Greece 2000 voor de hete zomers van toen. Groetjes, Tibor.
0: Hey, veel groetjes terug, Tibor. En met deze passeert je. Greece 2000 komt er dadelijk aan. Met welke track wil je nog graag horen? Stuur maar door via de app.

Charlotte Witte en Age of Love. Top request. Ja, ik voel mij een klein beetje zo de man. Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen blij maken in één keer? En dat is dan net toch een paar keer gelukt eigenlijk met die track van Age of Love. Maar dan in de Charlotte de Witte versie. Onder andere Witse die wilde een track van Charlotte. Ik geef toe, hij wilde een andere formule. Maar bij deze is het toch een klein beetje gelukt. Rosita uit Alken stuurt door. Hé, leuk, die wilde ik ook aanvragen. Dus bij deze is het dan ook al in orde. En dan was er ook nog Chris die eigenlijk Age of Love wilde. Waarschijnlijk de originele versie. Maar kijk, bij deze is het allemaal in orde. Hè. Drie vliegen in één klap. Dat gaat me vandaag niet meer lukken, denk ik. Sowieso maak ik nu één vliegje blij, als dat al kan. En dat is met Tiësto en de Motto. Onder andere Melanie heeft die aangevraagd via de topradio BE. Het gaat meteen de laatste zijn, zo vlak voor 8 uur. Maar geen nood, straks na 8 uur is er nog een toprequest. Maar eerst dus nog Tiësto en Eva Max. Dit is hun motto. Mm-hmm.

0: via DAB+ en de Topradio BE-app.
1: 8 uur, tijd voor Ortwin met de Top Headlines. Goedenavond.
2: Goedenavond. De jury van het Assize-proces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
3: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
2: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
0: Dit is Top. Top Request. Kurt Vermeijeren.
1: Veel zon worden voorspeld dit weekend of er ook veel zonnige tracks passeren. Dat hangt een klein beetje van jou af en ook van de letter die uit de blender komt.

0: Another and Talk To You. Was het hier Bed Op?
1: Request the Alphabeat.
0: Ja, wat er nog allemaal passeert tussen dit en 9 uur, dat hangt eigenlijk vooral van jou af. Hè, want jij kan bepalen welke tracks er passeren via de Topradio B-app. Al moeten we eerlijk zijn, het is na 8 uur. En dat wil zeggen dat er een klein regeltje bij komt. De artiest die je aanvraagt via de Topradio B-app, die moet starten met een bepaalde letter. En welke letter dat wordt bepaald door onze letterblender. Een heel raar ding is dat, maar goed. Komt dadelijk een letter uit. En die letter bepaalt welke artiest je eigenlijk mag aanvragen dadelijk.
1: De letter K.
0: De letter K. Goh, wie hebben we allemaal met de letter K? Bijvoorbeeld, ah ja, Katie B.
2: It's not that easy, it's not that easy. These days can't find a man to please me. Their lines are...
0: Ja, dit zou zomaar kunnen bijvoorbeeld. Of wat denk je van Katy Perry? Maar als je misschien nog met je gedachten zit bij warme temperaturen, dat is niet zo ver natuurlijk, want de afgelopen dagen was het nog zo ver, dan kan je dit misschien wel verkiezen. Klingon is dit, begint ook met een K natuurlijk. Of wat dacht je van Criss Cross? In dit geval Criss Cross Amsterdam natuurlijk, de boys uit Nederland. Nou, we kijken het dan zomaar kunnen, maar aan welke artiest, aan welke DJ denk jij waarvan de eerste letter een K is? Die, daar ben ik naar op zoek via de Topradio BE-app. Nou, we gaan het nog eens proberen. Dus welke artiest denk jij aan en heeft vooral goede tracks gemaakt? Stuur maar door via de Topradio BE-app. Ze zijn nu welkom. Artiesten waarvan de eerste letter een K is. En daar kan ik dan misschien straks over zorgen. Straks sowieso ook nog onderweg. Culture, dat is ook al met een K. En Alesso en One Republic, die mag je ook nog verwachten. Dus dit in een paar minuutjes al.

In Your Eyes van Alesso en One Republic. Request the Alphabet. Ja, tot 9 uur zitten er een paar gaten in mijn playlist en die worden opgevuld met de tracks die jij kan aanvragen via de Topradio B-app. Alleen tussen 8 en 9 is er een extra regeltje. De artiest die moet starten met een bepaalde letter en de letter Blender die is daar straks geëindigd op de letter K. Een of andere artiest waarvan de eerste letter een K is. Ik heb al een paar mensen zien doorsturen dat dat best moeilijk is om namen te vinden. En heb ik aan de andere kant ook zaken zien passeren, zoals bijvoorbeeld K3. Heb ik een paar keer zien passeren. Daar ga ik eens heel, heel zwaar over nadenken. Nou, maar ja, kijk, we gaan wel zien hoe dat uitdraait. Kings of Porn heb ik ook nog gezien passeren met Brand New Track. Het zou zomaar kunnen. Kalkblender stuurt Sophie door. Het zou kunnen dat die misschien ook nog wel ergens passeert. Maar ik ben nu eerst gegaan voor diegene die ik een paar keer heb zien passeren. Onder andere Yuri uit Gent heeft daarvoor gestemd of voor gekozen. Die gaat voor Kate Racid. Ook Vince heeft Kate Racid aangevraagd. En dan heb ik ook nog, dacht ik volgens mij, wie was het hier? Sven, dacht ik. Die ook nog gegaan is voor Kate Racid met Liquid Skies. Ja, dan is het een klein beetje kiezen eigenlijk. Eén van die tracks gaat er passeren van Kate Racid. Als je toevallig nog een goede suggestie hebt, een track waarvan de eerste letter van de artiest een K is, je kan het altijd eens proberen. Je bericht is welkom nu via de Topradio.

0: In de videoclip die bij dit nummer hoort, hebben ze het heel letterlijk genomen. Je ziet hem op het podium staan met een soort regengordijn en hij loopt er echt een keer of 20 door. Kane, daar heb ik het dan vooral over. En Rain Down On Me. Ik kan wel dat het proper gewassen thuis natuurlijk, dat is wel het voordeel. Kane begint met een K. Welk artiest begint er nog met een K? Als je een goede suggestie hebt, stuur ze maar door via de Top Radio B-app. Na de bouwsta gaan we nog eens kijken wat er binnenkomt.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.

0: artiesten waarvan de eerste letter een K is. Ja, deze Bauza komt dan niet in aanmerking eigenlijk, maar gewoon als je een goed pianootje meebrengt, ja, dan kan je ook wel mijn hartje stelen. Magnetic was dat van de Bauza.
1: Request the alphabet.
0: En dan gaan we nog eens kijken wat er allemaal binnengekomen is waarvan de eerste letter een K is. Ah wel, toevallig heeft Maika uit Oostende een hele goede suggestie. Goedenavond, Maika.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Je hebt mij daarnet verteld dat je aan het werk bent en het gaat over gelnagels. Ik geef toe dat ik daar iets minder van ken.
2: Ja, dat is eigenlijk voor de vrouwen meer bekend. Maar het is niet alleen gelnagels, het is echt ook gewoon wenkbrauwen, gedeeltes, voeten. Alles eigenlijk dat je in manicure, pedicure kan voorstellen. Verkopen wij in zowel shops als online.
0: Ah ja, oké, op die manier. En ik veronderstel dan, als je daar werkt, wil dat dan ook zeggen dat je ook constant met gelnagels rondloopt, of dat nog niet?
2: Nee, dat nog niet. Soms wel een keer, dat hangt af, maar ik ben niemand die rap stil zit, dus dat vliegt er wel een keer rap vanaf geweest.
0: Ja, want er is natuurlijk iets minder praktisch. En ik heb ook het idee, want ik weet al welke track je hebt aangevraagd, je gaat eigenlijk ook niet echt stilzitten, denk ik.
2: Ik sta sowieso niet stil. En nu, ik ben ook vanavond alleen, omdat ik de avondshift toe.
0: Ja?
2: Dus ik sta hier alleen van achter te genieten van de muziek.
0: Ah ja, nee, wel goed. Welke track heb je aangevraagd?
2: Van Kate Ryan, Je t'adore.
0: Ik vind het een topkeuze. Kate Ryan komt eruit met Je t'adore. En Kate Ryan is trouwens eentje die onder andere ook nog, wie was het hier, Philippe heeft ook nog gekozen voor Kate Ryan. Ik heb hem een paar keer zien passeren. Ik heb haar betere paar keer zien passeren. Dus bij deze, Maika, we gaan ervoor zorgen. Geniet ervan. En dat was ook iets met een kniezwingel, dat schijnt, hè, die Je t'adore. Dus je kan het daar misschien ook al ineens uitvoeren. Hè.
2: Ja, zou ik doen.
0: Salutjes aan Maika, bye.
2: Dank u wel.

0: Jamaica dacht aan Kate Ryan. En Je t'adore, maar Sven uit Pittem, die dacht ook aan Kate Ryan. Maar in zijn geval mocht het wel Desenchanté zijn en ook deze heb ik zien passeren. Vanaf bij deze is weer een deel van de platencollectie van Kate Ryan gepasseerd. Allemaal dikke merci voor die suggesties. Straks komt er een nieuwe mogelijkheid om jouw suggestie door te sturen. Dat kan via de Topradio BE-app. Eerst even meegeven dat als je onderweg bent, dat het een klein beetje gedoe is op de A12 richting Brussel. Daar is de weg namelijk afgesloten in Boom. Je schuift al aan vanaf Aartslaar, kost je op dit moment 20 minuten extra. Dus A12 richting Brussel, aanschuiven vanaf Aartslaar, 20 minuten erbij.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise.
4: Mm-hmm.
5: En dan ook nog 2...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Oh la la la la, Lift Me Up van Moby. Request the Alphabet. Welke artiest of welke DJ ken jij waarvan de eerste letter van zijn of haar naam een K is en hij of zij moet ook best goede muziek gemaakt hebben? Dat is wel een voordeel. Als die twee zaken kloppen, dan mag je zijn naam altijd doorsturen via de Topradio BE-app. En dan kan ik daar misschien straks wel voor zorgen. Iemand die dat ook gedaan heeft is Mike uit Couvin. En hij gaat voor Christine W. met It Feels What You Want. Gewoon omdat dat heel lang geleden is. Ik heb het hier eens opgezocht. Dat is inderdaad wel even geleden. Dus bij deze Christine W. komt eraan met It Feels What You Want. En welke track past er nog bij? En wel kijken, laat het maar weten. En via de Topradio BE-app. Request the Alphabet. Jouw suggestie is nog welkom tot 9 uur hier via dezelfde Topradio BE-app natuurlijk.

Carlita van Solar Skin, of was het omgekeerd, Solar Skin van Colita natuurlijk. Welke track ken jij waarvan de artiest start met een K? Als je een goede suggestie hebt, is je nog welkom via de Topradio BE app. Wat moet ik zeggen? Je gaat wel snel moeten zijn eigenlijk, want er zijn al best hele goede suggesties binnengekomen. Straks naar Swedish House Mafia gaan we nog eens kijken wat er allemaal passeert en vooral dus welke artiesten starten met een K.

0: eindelijk weer goed slapen.
1: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
0: Gratis?
1: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
2: Macri, waar beter slapen begint.

0: Happiness is zo set van Swedish House Mafia.
1: Top request.
0: En nu zei ja, we hebben nog een kleine tiental minuten om vooral veel tracks te draaien waarvan de artiest start met de letter K. De naam van de DJ, de naam van de artiest die de track gemaakt heeft. En wat heb ik allemaal zien passeren? Wel bijvoorbeeld Koshin. Past perfect in het plaatje natuurlijk en had zomaar gekund. Hide You heb ik zien passeren via de topradio B-app. Ook deze zat ertussen. Killing them in the UK, everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me cool. Dit zijn Kanye West, ja daar is hij, de K en Estelle, een American Boy. En uiteraard zat deze er ook tussen met een klein beetje gefoefel, moet ik wel zeggen. Want ik zag in de topradio B-app Kalkbrenner Paul, of Paul, ja dat klopt het natuurlijk. Ze hebben ook nog onder andere Tom gezien, die denkt aan Crimson Pad. Ja kijk, als we op die manier beginnen. Het kan allemaal lukken natuurlijk. Hè. Al jouw suggesties zijn welkom via de topradio B-app. Maar uiteindelijk zag ik ook een berichtje van Peter uit Beersen. En hij gaat voor een track. Het is er zo eentje. Het is ook een retro track die niet elke dag passeert op top. En dat maakt het net zo leuk eigenlijk dat hij nog eens een keer passeert. Hè. Hij gaat voor Commodo van Mauro Picotto. Welke artiest weet je het nog, die start met de letter K? Want daar zijn we eigenlijk vooral naar op zoek natuurlijk. Ik heb nog 2 gaatjes in mijn playlist. Nog net voor 9 uur kun je er nog 2 bij. Je kan het altijd proberen via de topradio BE-app. En deze schuift er gewoon nog even tussen. Mauro Picotto dus en Commodo, dat is bijna goed.

0: is voor de rest van de avond. Dat in je hoofd blijft zitten. Saxofoon van Carlos Mendes. Die begint inderdaad met een K.
1: Request the alphabet.
0: Het is bijna 9 uur, maar er is één DJ die regelmatig gepasseerd is in onze grote inbox in de topradio BE-app. Maar er is een klein probleempje. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, begint zijn naam niet met een K. Maar het is wel heel duidelijk dat er een K in zit. Ik heb het over Mark with a K. Ja, dat is duidelijk. Dat gaat over een K natuurlijk. En die is echt een keer of 6, 7 binnengekomen deze avond. Dus ik dacht, ga kijk, misschien moeten we daar maar gewoon onze afsluiter van maken. Een track van Mark with a K. Ik heb gekozen voor een remix die hij ooit gemaakt heeft van Lay All Your Love On Me. Mark with a K dus samen met Silver. En bij deze is dat dus de mooie afsluiter van Top Request. Als het vandaag niet gelukt is, geen probleem. Volgende maandag is er een nieuwe Top Request met een nieuwe letter. En vooral ook een nieuwe kans om je favoriete track aan te vragen. En als je straks in bed kruipt, doe dat vooral rustig. Maar nu even niet, want Mark komt langs.

0: en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. Chris van Haverbeek is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeek, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeek bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise.
2: Mm-hmm.
3: En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1.
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.